0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
5: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met Gospel Choir Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
6: My name is Jenna Poyns with Jenna Poyns Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaPoynsMinistries.com, and I look forward to seeing you there.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen. Politieke spanningen nemen toe. En sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
8: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
4: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.
4: That's it.

0: Kom naar de open dag. Charisbiblecollege.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
4: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
6: My name is Jenna Poins with Jenna Poins Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, jennaboynsministries.com, and I look forward to seeing you there.
4: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend, wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen, zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Goed. Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
0: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.
2: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: God Radio. Je radio leeft weer.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord, worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
10: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
11: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die terneergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: My name is Janet Boings with Janet Boings Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, janetboingsministries.com. And I look forward to seeing you there.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop. Voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
4: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet hier op God Radio of op onze podcast. En geweldig dat je er weer bij bent en ik hoop echt oprecht dat je gezegend wordt door deze afleveringen. Ik doe ze met liefde en ik maak ze met plezier voor je. En ik hoop dat je er wat aan hebt en dat je verder kunt komen met je wandel met de Heer. Of in je wandel met de Heer, om het op goed Nederlands te zeggen. Maar goed, dat is bij mij nogal moeilijk. Hè. Daar kan ik ook niks aan doen. Ja, je bent een aangenezen of je bent het niet. Dus bij mij is het niet liggen, maar leggen. Niet zeggen, maar zeggen. Dus nou ja, goed. En ik moet altijd lachen om mijn eigen grappies. En als je dat niet leuk vindt, wat kan mij het boeien? Ja, toch, zolang ik er maar om kan lachen, vind ik het helemaal prima. Halleluja. Dus, wat hebben we een geweldige lessen gehad de afgelopen weken. En tenminste, ik ben erg bemoedigd en opgebouwd erdoor. En we hebben een aantal interessante thema's voorbij zien komen. En eigenlijk bij les 1.15 over onze positie bij God. We hebben het toen gehad hoe we gewoon vrijmoedig tot de troon van de genade kunnen komen. En waardoor we dus ook nu op de juiste manier tot God kunnen bidden. Dat is in geest en waarheid in dankzegging. Hè? Dat hebben we gehad in les 16 afgelopen week. En deze week gaan we eigenlijk nog even verder in die lijn. Zeg maar. En dan gaan we weer ergens een nieuw thema aanboren. Maar dit staat allemaal heel sterk met elkaar verbonden. Want het heeft allemaal te maken met identiteit. En er zit echt een opbouw in die lessen. En ik probeer ook op een bepaalde manier de thema's te behandelen. Zodat je zeg maar niet als een stuiterbal of een flipperkast heen en weer gegooid wordt van weet ik veel, we gaan het vandaag hebben over spreken in tongen en over 3 weken gaan we het hebben over de doop en Heilige Geest. Dat slaat nergens op. Moet al een beetje in die goede juiste opbouw zitten om in die volheid te komen. Amen. Dus de les waar ik het nu met jullie over wil gaan hebben, dat is dus les 1.17. En laten we eerst even in gebed gaan. Vader, ik hou van u. Ik loof en prijs uw naam. U bent goed. Wij danken u voor wie u bent en voor alles wat u voor ons gedaan heeft. We danken u voor uw woord en uw waarheid. Dank u wel dat uw Heilige Geest op dit moment de woorden zal gaan bekrachtigen in de harten van de toehoorders. Dat ze getransformeerd zullen worden, dat het logos rema gaat worden. Dank u wel dat u naprediker bent van uw woord, Heren. Dat u een naprediker bent. U bent een goede God. Ja, en ik kan heel veel tegen u zeggen, dat weet u. Maar omwille van de tijd hou ik het even kort. En ja, ik wil gewoon tegen u zeggen, ik hou van u. En deze les is voor u. Alle lofprijs en alle eer en dankzegging is voor u. Dus dank u wel, Heer, in Jezus' naam. Amen. Ik was aan het bidden. En in één keer moest ik denken aan vroeger, toen we nog niet gelovig waren en zo. En kwamen dingen des te sprake. Hadden we bijvoorbeeld volgens mij is het geloofsleer of weet ik veel op de lagere school, whatever. In ieder geval ging ergens over. En of het ging nergens over, maar kwam ik thuis of zo. Maar vader, mijn moeder zei altijd van, weet je, ik kook het altijd mee met het eten. Als we het hadden over bidden. Ik kook het altijd mee met het eten. En ik begreep helemaal niet wat ze bedoelde. Maar maakte ik ook wel eens een gebedje. En dan zei ik, Heilige Heer, ik maak het kort, anders vreet ze het eten van mijn bord. Dus, maar weet je, op een of andere manier komen die dingen af en toe in één keer terug waar we denken van, ja, weet je, de ongelovigen, hè, mensen die niks met God hebben, of mijn moeder had een hele slechte ervaring gehad, zeg maar, met de nonnen waar ze vroeger gezeten heeft. Mijn moeder heeft vroeger in een kinderthuis gezeten en is opgevoed door de nonnen. Ze heeft ook mooie dingen meegemaakt, maar ook heel veel heftige dingen. Ze associeerde geloof, God met streng, religieus, wetties, kerk, traditioneel, et cetera. En allemaal zwaar en moeilijk en dat soort dingen, zeg maar. Dus die heeft er wel iets van meegekregen. Weet je, mijn vader, ja, die was altijd een beetje afstandelijk van al dat soort dingen. Mijn broer en ik, ja, niet echt wat mee. Maar op een of andere manier ben ik toch ergens altijd wel in mijn leven ermee bezig geweest of zo. Ik weet niet. Maar ik denk dat als ieder mens, intuïtief, zijn we er allemaal onbewust mee bezig. We zijn allemaal onbewust op zoek. We zijn op zoek naar vervulling. We zijn op zoek naar zin. We zijn op zoek naar liefde. Nou, voordat ik het weet kan ik allemaal topics aan gaan snijden om als voorbeeld te nemen. Maar daar gaat deze les helemaal niet over. Dus voordat ik dat doe, moet ik mezelf even op de rem trappen. Weet je, en zeggen, oké, eventjes pas op de plaats. We komen in les 1.17 terecht en we hebben het gehad over bidden tot God. En ik wil het in deze les met jullie gaan hebben over gebedsverhoring. Wat een ongelooflijk belangrijk thema is, want wat heb je aan gebed als het niet verhoord wordt? Amen. Dus we willen wel gewoon dat onze gebeden verhoord gaan worden. Nou, in de vorige les hebben we dus kunnen ontdekken hoe wij tot God kunnen naderen in gebed. Hoe wij op de juiste manier tot hem kunnen bidden in geest en in waarheid. Johannes 4 vers 24 spreekt over, zegt Jezus van, dat als we hem aanbidden, moeten we hem aanbidden in geest en waarheid. Nou, geest is natuurlijk de Heilige Geest en waarheid is natuurlijk het woord van God. Amen. Nou, in deze les gaan we ontdekken hoe we er zeker van kunnen zijn dat God ons verhoort. Iedere keer als we tot hem bidden. Want dat is wel belangrijk, dat hij ons verhoort iedere keer als wij tot hem bidden. Want anders heeft het geen zin om tot hem te bidden. Het is eigenlijk heel simpel. Nou, het allerbelangrijkste principe hiervoor is geloof. Dat is het allerbelangrijkste principe. Hebreeën 11 vers 6 zegt dat zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Want wie tot God komt, die moet geloven dat hij is en dat hij beloont voor wie hem ernstig zoeken. Dus we moeten geloven dat hij is. Dat hij is wie hij zegt dat hij is. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Hij is de levende God. Hij is de El Shaddai, de God die meer dan genoeg is. En dat moeten we geloven als we tot hem komen. Want anders heeft het geen zin om tot hem te komen als je niet in geloof tot hem komt. En we moeten ook geloven dat hij beloont wie hem zoeken. Dus als wij zijn aangezicht zoeken als we tot hem komen. Als wij gemeenschap met hem zoeken, intimiteit en relatie met hem zoeken, zal hij ons belonen. Weet je, en beloning is niet altijd, beloning is niet altijd van een volle kluis. Beloning is ook een knuffel. Beloning is ook weet je, een bemoediging, een mooi woord of wat dan ook. Weet je. Dus, maar hij zal ons belonen als we tot hem komen, als we hem zoeken. Dus wanneer wij tot God naderen met twijfel en een ongeloof in ons hart, zal ons gebed helaas geen vrucht dragen. Het zal geen vrucht dragen. Jacobus 1 vers 6 en 7 zegt, maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers wie twijfelt, die lijkt op een golf van de zee die door de wind voorgestuwd en op en neer geworpen wordt. Zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Dus als wij tot God komen, moeten we er in geloof om vragen en niet twijfelen. Zie je? We moeten er in geloof om vragen en niet twijfelen. Iemand die twijfelt, die moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Want twijfelaars zijn ongelovers. Is dat een woord? Die hebben ongeloof. Want ze twijfelen of God wel of niet wil doen of wil geven of wil verhoren wat ze van hem bidden. Ze twijfelen. En als ze twijfelen, is dat geen geloof. Geloof is zeker weten. Er zijn miljarden gebeden die gericht tot God zijn. Miljarden, misschien wel dagelijks, ik zou niet weten. Ik ben blij dat ik God niet ben. Maar gewoon miljarden gebeden van mensen, die worden gewoon tot hem gericht. Maar die blijven gewoon onbeantwoord en vruchteloos, omdat ze door twijfel en ongeloof gebeden zijn. In twijfel en ongeloof. Door lege repetities en verkeerd bidden, dat hoeft gewoon niet zo te zijn. Weet je, God kan en wil ieder gebed direct beantwoorden en vervullen. Direct wil hij dat doen. God kan en wil op ieder gebed ja en amen zeggen. Op ieder gebed wil hij ja en amen zeggen. Daar is geen twijfel over mogelijk. In Matteüs 7 vers 7 tot en met 8 zegt Jezus, bid en u zal gegeven worden. Dat is de eerste zin. Bid en u zal gegeven worden. Zal is een belofte. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u open gedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die zal vinden. En voor wie klopt, zal open gedaan worden. Dus als jij bidt, zal je gegeven worden. Als jij aanbidt, zal je gegeven worden. Als je bidt, zul je ontvangen. Dat is wat het woord van God zegt. Nou, Jezus spreekt niet zomaar die woorden. Hij gaat het niet zeggen als het niet waar is, want hij is de waarheid. Ik ben, als er staat ik ben, weet je, dan is het de grote ik ben die dit zegt. God kan niet liegen. Hij is de waarheid en de waarheid maakt je vrij. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is de waarheid. Hij is het woord dat vlees is geworden en uitgewandeld onder ons. Weet je, zijn naam luidt het woord van God. Het woord is de waarheid, want Jezus is de waarheid en de waarheid zal je vrijmaken. Als je de zoon dan vrijgemaakt hebt, zul je waarlijk vrij zijn. Dus Jezus die spreekt dit en is waarheid. Hij kan niet liegen. En hij zegt, bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. En klop en er zal voor u open gedaan worden. Ieder die bidt, ieder is iedereen, die bidt. En dan let op, dat is een sleutel. Die bidt in geloof. Die bidt in de naam van Jezus. Maar daar komen we misschien nog wel even op. Ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt en voor wie klopt, zal open gedaan worden. Dus hij sprak die woorden omdat het waarheid is. En de waarheid maakt je vrij. Bid en u zal gegeven worden. Toch zien vele gelovigen niet dat hen gegeven wordt wat zij gebeden hebben. Heel veel gelovigen zien hun gebeden niet beantwoord. Heel veel gelovigen. Ik spreek heel veel gelovigen. En allemaal zeggen ze, ik heb er zo vaak voor gebeden. En ik ben zo vaak naar voren gegaan. Ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan, ik heb zus gedaan, ik heb zo gedaan. Ik heb hier al zo vaak voor gebeden. En weet je, ik zie het nog steeds niet manifest. Ik weet dat God me wel wil geven, maar. Zoveel mensen. Weet je, het is lijkt me een virus, zeg maar. Terwijl het was Jezus, die zegt echt in Marcus 11, vers 24. En heb ik het in de vorige les, heb ik daar volgens mij mee afgesloten. Maar in Marcus 11, 24 zegt Jezus, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult. En het zal, belofte, u ten deel vallen. Alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult. En het zal u ten deel vallen. Nou, volgens Jezus ontvangen wij dus alles wat wij biddend begeren als wij het maar geloven. Hoe komt het dan dat zoveel van wat wij biddend begeren ons toch niet ten deel valt? Hoe is het mogelijk? Jacobus 4 vers 3. U bidt wel, maar u ontvangt niet omdat u verkeerd bidt. Omdat u verkeerd bidt. Als wij geen zuiver hart hebben voor God en wij dingen van hem verlangen die niet in waarheid zijn of die niet in zijn wil liggen, zullen deze ook niet verhoord worden. Die zullen gewoon niet verhoord worden. Jezus zegt heel duidelijk wat de voorwaarde is om van hem te ontvangen. Hij zegt het. Daarom is het woord van God zo belangrijk. Het woord van God is onfeilbaar. Onfeilbaar. Je kunt alle antwoorden vinden in het woord. Johannes 15 vers 7. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. De voorwaarde is om in hem te blijven en dat zijn waarheid, zijn woorden dus in ons blijven. Dat is de voorwaarde. En dan kun je vragen wat je van hem wilt. Dan kun je van hem vragen wat je wilt. Weet je, een kleine getuigenis. Ik zat in de Baaiers in Portugal en weet je, ik wilde heel graag terug naar Nederland. En je kan via de WOTS kan je terug naar Nederland. En normaal gesproken, als je in het buitenland gedetineerd zit, dan word je binnen 2-3 jaar word je veroordeeld. En is je zakenhond als je niet in hoger beroep gaat. En dan kun je met de meeste landen kun je dan een WOTS-aanvraag doen. En dan mag je dus de straf die je opgelegd is in het buitenland, mag je in je eigen land uitzitten. En andersom is dat precies hetzelfde. De mensen die uit het buitenland in Nederland veroordeeld zijn, die mogen dat ook. Nou, velen van hen doen het niet. Van in Nederland zit je beter dan in het buitenland. Laten we dat voorop stellen. Ook al is Nederland ook niet al te best. Maar ik zat inmiddels had ik alweer 5,5 jaar... zat ik alweer gedetineerd in Portugal. En ik had in Portugal had ik 11 jaar en 9 maanden... of 11 jaar en 11 maanden, weet ik niet meer precies. Maar volgens mij was 11 jaar en 9 maanden. Dus ik zeg altijd 12 jaar. En in Nederland had ik een straf openstaan van 6 jaar. Dus dat was bij elkaar zeg maar zo'n 18 jaar. En uiteindelijk is dat samengevoegd in de rechtbank tot 14 jaar en 11 maanden. Zo was het. Tot 14 jaar en 11 maanden. Dus zeg maar 15 jaar. Daarvan heb ik 10 jaar gezeten. Maar ik zat in Portugal. En toen ik daar zeg maar veroordeeld werd, uiteindelijk zat ik daar al 5,5 jaar. En eindelijk na 5,5 jaar, want ik wist gewoon niet wanneer ik vrij zou komen, want je hebt geen einddatum, omdat je je straf niet in Portugal gaat uitzitten. Je gaat je straf in Nederland uitzitten. Dus uiteindelijk heb ik toen een WOTS-verzoek in mogen dienen, die ik normaal al lang had in mogen dienen, maar die kon ik niet indienen, omdat ze me niet iedere keer had ik weer een zaak lopen, hoger beroep en weet ik wat allemaal. En uiteindelijk, toen alles rond was, was ik al 5,5 jaar verder. En toen kon ik eindelijk die WOTS indienen en toen werd ik overgeplaatst. En ik zat op het eiland Madeira. En van het eiland Madeira werd ik overgeplaatst naar Lisbon, naar de gevangenis in Lisbon. En ik nam afscheid van iedereen, van al die jongens waar ik al jaren mee gezeten had en weet ik wat allemaal. En ik kwam aan in Lisbon. En toen moest ik tekenen bij de rechter dat ik vrijwillig terug ging naar Nederland. Nou, ik getekend en dat zou dan 6 weken duren voordat je dan teruggebracht wordt of zou worden naar Nederland. Nou, in die 6 weken gebeurde er van alles. Mooie dingen en slechte dingen. De mooie dingen waren dat ik aan het evangeliseren was. Heel veel mensen kwamen tot geloof en er gebeurden machtige dingen. En het was gewoon heerlijk. En ik was ook super blij, want ik wist over een paar weken ben ik terug in Nederland. Maar op een of andere manier, aan de andere kant, ging er van alles mis met het hele vertalen van processen en allerlei stukken en toestanden. En ik had een valse naam opgegeven toen ik aangehouden werd in Portugal. En dat is in Nederland niet strafbaar, maar dat is wel strafbaar in Portugal. En dus die straf konden ze niet overnemen en allemaal toestanden en moeilijk. Uiteindelijk, na bijna 6 weken of 7 weken of 8 weken dat ik er al zat, zeg maar, kreeg ik te horen, u gaat niet terug naar Nederland. Want we kunnen een aantal dingen niet overnemen. En dus dan kunt u niet terugkomen naar Nederland. Dus het gaat niet door. Dus mijn terugreis naar Nederland werd gecanceld. Mijn uitlevering aan Nederland werd gecanceld. En dat kwam binnen als een bom. Als een bom. En ik had nog helemaal nul benul van mijn identiteit en mijn autoriteit in Christus. Ik wist nog helemaal niks van het woord. Ik had een Bijbel die was één grote dikke pil. Er waren geen versen in die Bijbel. Het was gewoon het boek en dan het hele verhaal van dat boek. Bijvoorbeeld het boek Johannes en dan het hele verhaal daarin, zeg maar. En ik snapte er geen hout van, weet je. En ja, ik probeerde het allemaal te begrijpen en ga ze maar door. Maar weet je, het was gewoon... En weet je, we waren zo diep teleurgesteld. Want mijn leven was veranderd, weet je. Ik had zoveel goede dingen al gedaan in de bijen al, weet je. En we wilden gewoon verder met ons leven. We wilden ons straf uitzitten. Ik wilde mijn straf uitzitten bij mijn familie, bij mijn kinderen, et cetera, in Nederland. En dan, weet je, gewoon verder gaan met mijn leven. Maar het was me niet gegund. En dus zou ik eerst... mijn hele straf in Portugal uit moeten zitten. En dan daarna zouden ze me dan alsnog uitleveren naar Nederland. Om dan daar de restant van mijn straf daar uit te zitten. Die ik daar nog had openstaan. Want ik had twee verschillende zaken. Dus, heel lang verhaal. Weet je, oké, prima, maakt niet uit. Weet je, dan weet iedereen gelijk hoe het zit. Maar ik was dus in Lissabon. En ik ging niet terug naar Nederland. En ik was diep teleurgesteld. En Brenda was diep teleurgesteld. We waren heel verdrietig. En we hadden echt een paar flinke klappen gekregen. Want ik zat niet voor niks daar. Ik zat daar om terug te gaan naar Nederland. En in één keer ging ik niet meer terug. Dit was op een donderdag. Op een donderdag ga ik terug naar mijn cel. Ik sla mijn Bijbel open. En mijn oog valt op Johannes 15 vers 7. En daar staat... Als u in mij blijft... En mijn woorden blijven in u. Vraag wat u maar wilt. En het zal u ten deel vallen. Nou, weet je, ik denk die tekst wel 500 keer gelezen. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijft, vraag wat u maar wilt en zal het ten deel vallen. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal het ten deel vallen. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Jezus, volgens mij ben ik in u. En zijn uw woorden ook in mij? U bent in mij. En ik mag vragen wat ik maar wil. En het zal mij ten deel vallen. Ik weet wat ik wil. Ik wil een wonder. Ik wil een wonder. Dank u wel. Ik wil een wonder. En ik begon me te verheugen daar zo. Over het wonder. Dat ik terug wilde naar Nederland. Dat was mijn wonder wat ik wilde hebben. Ik was klaar. Ik wilde terug naar Nederland. En ik ging slapen. Het was denk ik 8 uur 's avonds of zo. Heel vroeg nog. Ik ging slapen als een blok. En de volgende morgen werd ik wakker. En ik liep naar beneden en ik mocht bellen. Dus ik ging Brenda bellen. En toen kwam er een bewaarder naar me toe. En die zei tegen mij van... heb jij toevallig nog geld op je kaart staan? Want je moet daar met kaarten betalen. Ik zei, nou niet dat ik weet. Ik zeg, hoezo? Hij zegt, ja, je gaat maandag weg. Dit was vrijdag. Hij zegt, je gaat maandag weg. Ik zeg, waar ga ik naartoe dan? Hij zegt, ga ik even voor je nakijken. Toen kwam hij terug. Toen zei hij, je gaat naar Hollanda. Naar Nederland dus. En ik kon mijn oren niet geloven, joh. Dus ik zei tegen Brenda, ik zeg, ik ga naar Hollanda. Oh, zeg ze, ik ga gelijk Europol bellen. Ik zeg, niemand bellen. Dit is van God. Niemand bellen. Laat het zo. Zei ze, oké, is goed. Ik viel op mijn knieën. En ik begon God te loven en te prijzen. Daar midden op die afdeling. Al die gedetineerden waren me aan kijken. Maar ik dacht, het kan me geen bal schelen. Ik maakte God groot. Ik loofde en prijzen hem. Ik wist gewoon dat ik een wonder had. Maar dat weekend duurde lang, jongen. Het leek wel of het niet voorbij ging. En toen maandag, inderdaad, kwamen ze me ophalen... Met van die helmen en kogelvrije vesten en weet ik wat allemaal. En ik werd naar de bus gebracht. En toen ik in die bus stapte, zat daar een andere Nederlander. En die keek me aan en die zei van... Hey, ga je ook terug naar Nederland? Ik zeg ja. Hij zegt, oh, ik heb zo'n geluk. Ik zou eigenlijk pas over 6 weken gaan. Maar diegene die vandaag zou gaan, is geannuleerd. En ik neem zijn plek in. Dat was ik. Maar ik zei natuurlijk niks tegen die snuiter. Ik zeg, dat is wel vervelend voor die gozer. Zeg, ja, inderdaad. En ik zat daar in die bus op het vliegveld uren en uren. En het was aan het zweten, aan het zweten, aan het zweten. Het was bloedheet in dat busje. En op een gegeven moment ging die bus open. En er stond er zo'n klein mannetje met blauwe ogen. Ik wist dat het een Nederlander was. En dan zei die man zijn naam en dan zei mijn naam. Meneer Toet. Ja, hij zegt, ik heb jullie tickets. We gaan nu naar het vliegtuig. Dit zijn de instructies, bla bla bla. Nou, we gingen het vliegtuig in. Die deur ging dicht. Die wielen gingen van de grond, zeg maar. We hingen in de lucht. En oh, je wil niet weten, man. De last die er van me afviel. Ik begon te evangeliseren tegen die gozer van Europol. Die werd gelijk gewisseld met zijn collega, want die begon te huilen. Dat was niet de bedoeling. En ik kwam terug in Nederland. En die officier van justitie zei tegen mij van... Meneer Toet, wat doet u terug in Nederland? Ik zeg, dan moet je niet aan mij vragen. Moet je aan God vragen. Halleluja. Want als u in mij blijft en mijn woorden blijven nu... kun je vragen wat u mij wilt en dan zal u ten deel vallen. Dat was mijn eerste ontmoeting met de waarheid van het woord van God. Dat was waar Logos, Rema werd in mijn hart. Halleluja. Weet je, dus de voorwaarde is om in hen te blijven... en dat zijn waarheid, zijn woorden in ons blijven. En als we vol zijn van zijn waarheid... en als we zijn wil kennen en begrijpen... dan zullen wij ook overeenkomstig die waarheid tot hem komen. En je zult als je werkelijk hem kent... nooit iets van hem verlangen of begeren... waarvan je weet dat het niet in zijn wil ligt. Nooit. Dus als wij begrijpen wat hij tot stand heeft gebracht... in zijn genade met zijn offer... dan begrijpen we ook dat we alleen maar kunnen ontvangen... wat hij in die genade heeft voorzien. Dus als God het niet in genade heeft voorzien... hoeven we er ook niet voor te bidden. Want dat gebed, dat verzoek, dat blijft gewoon onbeantwoord. Hij had er voor mij in voorzien dat ik weer bij mijn gezin zou komen. Weet je, hij had erin voorzien dat ik mijn straf ergens anders kon uit gaan zitten. En daarom kon ik dat van hem bidden. Weet je, maar als het niet in genade had voorzien, dan was het onbeantwoord gebleven. Dat zou een verkeerd gebed zijn, gedaan in ongeloof. Dit is namelijk niet beschikbaar gemaakt voor ons in genade. Wij kunnen alleen maar verlangen wat in genade is voorzien. Het is daarom van belang dat we gaan ontdekken wat hij allemaal in genade heeft voorzien. Nou, zaken zoals vergeving van zonde, wedergeboorte, genezing, voorspoed, rust, vrede, zoonschap, al Gods beloftes en nog veel meer andere dingen, heeft Jezus allemaal tot stand gebracht voor ons in zijn genade. In 2 Korinthe 1 vers 20 staat, immers zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem ja en in hem amen tot verheerlijking van God door ons. Het zijn dit soort zaken waar we God voor mogen en kunnen geloven. Kijk, als wij werkelijk God kennen en in zijn wil verlangen te zijn, zullen we nooit tot hem komen met gebeden ongeloven voor zaken die hij niet heeft voorzien. Zullen we nooit van hem bidden en smeken, dingen van hem bidden en smeken die hij al lang heeft voorzien. Dat is ook een belangrijke, want als wij tot hem komen en we weten dat het al voorzien heeft, hoeven we niet voor te bidden en te smeken. Daar gaan we hem alleen maar voor danken. Weet je, kijk, alles is volbracht. God heeft het al gedaan. En in die zekerheid, weet je, dienen wij tot hem te komen. En dat noemen we nou geloof. Geloof is zeker weten. Er is geen enkele ruimte voor twijfel. Het is gewoon de absolute waarheid. De absolute waarheid. Hebreeën 11 vers 1 zegt, het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Je kunt niets ontvangen van God zonder te geloven dat hij is en dat hij doet wat hij zegt dat hij doen zal en dat hij het al gedaan heeft in genade van wat jij van hem vraagt. Anders kun je niets van hem ontvangen. Geloof is de sleutel om te ontvangen wat in genade is voorzien. En je kunt alles manifest zien worden in jouw leven wat Jezus in genade voor ons tot stand heeft gebracht door jouw geloof te stellen in die genade. Geloof alleen ontvangt niets en genade alleen schenkt niets. Dus jouw geloof in die genade die ontvangt wat genade reeds beschikbaar heeft gemaakt voor een ieder die gelooft. Nou, het is een hele mond vol, maar het is belangrijk, weet je, dat jouw geloof neemt als het ware in bezit wat je al is gegeven in genade toen je Jezus aannam als jouw Heer en Verlosser. Weet je, in Marcus 11 vers 22 tot en met 23 staat, heb geloof in God. Want voorwaar, ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeven in de zee geworpen, niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Weet je, dus alleen door geloof in God, zonder twijfel in ons hart, zullen wij ontvangen wat wij proclameren en biddend begeren van de Heer. En ik kan getuigenis op getuigenis op getuigenis op getuigenis delen dat op deze manier te bidden tot God, ik gebedsverhoring op gebedsverhoring op gebedsverhoring heb gekregen. Ik heb dingen tot aanzijn gesproken. Ik heb God bedankt en geloofd voor dingen die je niet voor mogelijk kunt houden. En God heeft ze gewoon verhoord. Het werkt gewoon. Weet je, dus nogmaals, tot God komen en zaken verlangen van hem die jou lang heeft gedaan en heeft voorzien, zullen vruchteloos blijven omdat het in ongeloof en niet in waarheid gebeden is. Zaken van hem verlangen die niet in zijn wil liggen of die niet in genade zijn voorzien, zullen ook nooit iets tot stand brengen en zijn zinloze, vruchteloze gebeden. Dus we moeten tot hem komen in een onfeilbaar en rotsvast geloof en vertrouwen dat hij ons alle verlangens van ons hart wil geven. Nou, het is absoluut in de wil van de Vader dat al onze gebeden verhoord worden. Dat is zijn wil. Hij wil je alles geven wat je van hem verlangt. Alles. Maar het moet in waarheid en in zijn wil gebeuren. Weet je, in 1 Johannes 5 vers 15. Even kijken, laten we eerst even naar vers 14 gaan. In 1 Johannes 5 vers 14, daar staat, en dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God. Dat hij ons verhoort telkens als wij iets bidden naar zijn wil. En als wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde dat wij van hem gebeden hebben, ontvangen. Boom! Wat een bijbeltekst is dit, man. Dit is de vrijmoedigheid die we hebben als we tot God komen. Dat hij ons verhoort telkens als we iets bidden naar zijn wil. Hij verhoort ons telkens als we iets bidden naar zijn wil. Dat staat in de Bijbel. God geeft ons de instructies. En als we weten dat hij ons verhoort, wat wij ook van hem bidden, dan weten we dus ook dat het gevraagde dat we van hem hebben gebeden, dat we dat ontvangen. Dit is geloofzekerheid, lieve broeders en zusters. Dit is geloofzekerheid. Wij kunnen vrijmoedigheid hebben als we tot God komen, omdat we weten dat hij ons altijd zal verhoren als we tot hem bidden in zijn wil. Weet je, en na zijn wil bidden zijn alle dingen die in genade zijn voorzien. Weet je, ik bedoel, als je bidt en dankt voor voorziening, dan is dat na zijn wil. Weet je, want hij heeft ons alle dingen geschonken die tot de godsvrucht behoren. Weet je, en voorziening is een godsvrucht. Aangezien hij Jehovah Jireh is, weet je, onze voorziener. Dus, en als je bidt en op de voorhand God dankt voor genezing, hè, wat een feit is in jouw wederom geboren geest en je wil dat manifest zien worden in je lichaam, dan is het ook een gebed naar zijn wil. Immers door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij is de Jehovah Rapha, de Heer uw Heelmeester. Weet je, en als we weten dat hij ons verhoort, dan weten we dus ook dat dat is onze geloofszekerheid, dat we ontvangen wat we hebben gebeden. Dus er is geen enkele ruimte meer voor twijfel wanneer wij zo tot God komen en dingen van hem verlangen naar zijn wil. Er is geen ruimte voor twijfel. Het is al ja en amen. Weet je, het is al op onze. We moeten het gewoon al in de geest op onze rekening zien. Weet je, je kunt het gewoon direct loslaten. Als je het gebeden hebt, kun je het loslaten. Het is gewoon ja en amen. Het is al gegeven. Niet meer aan denken, niet meer voorbidden, niet meer over twijfelen, niet nog een keer om vragen. Jezus deed dat ook niet. Hij geloofde in het gewoon. Het was voor hem al gedaan. Wat hem betrof was het gewoon gedaan. Weet je, dus het moet voor ons niet anders zijn. Ik heb het gebeden, ik heb het geloofd, het is zijn wil, dus het is zo, punt. Ook als ik voor andere mensen bid, ik heb gebeden. Ik bad laatst voor een meisje, die was doof aan één oor. Ik bad voor haar, ze viel, ze stond op, doof, de oor nog steeds doof. Ik bad voor haar, ze viel, ze stond op, oor nog steeds doof. Ik bad nog een keer voor haar, ze stond op en ze is nog steeds doof. Ik zeg, weet je, ik heb het gebeden, ik heb het geloofd, het is zo. Weet je, het is gewoon gedaan en ga jij met mij in overeenstemming staan? Ja, dat ga ik. De volgende dag kwam ze weer naar ons event. Ze kwam naar me toe rennen en ze zegt, mijn oor doet het weer. Weet je, je moet dat en zo bid ik tegenwoordig gewoon. Ik heb met mensen gebeden die waarvan ik niet gelijk de manifestatie zijn. Maar ik zei gewoon, ik heb het gebeden, ik heb het geloofd, dus het is zo. Want God kan niet liegen. En punt. En een tijdje later kwamen ze naar me toe en ze waren compleet genezen. Weet je, dus voor ons is het ook zo. Weet je, het enige wat ons rest als wij gebeden hebben om iets van God te ontvangen of vrij te zetten in ons leven, wat hij ons reeds al geschonken is danken, danken, danken. Dank u wel, Heere, dat u mij verhoord heeft. Dank u wel dat u het mij al geschonken heeft. Dank u wel, Heere. Ik ontvang de voorziening voor mijn nood in de naam van Jezus. In geloof, ik heb het al. 2 Korinther 5 en 7 zegt, wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Het is zo, omdat hij zegt dat het zo is. En God is geen mens dat hij liegen zou. Je kunt er gewoon op banken. Je kunt erop inzetten. Dat als je tot God komt in geloof, in geest en in waarheid. En jij op de juiste manier tot hem komt en dingen van hem verlangt en van hem bidt, die in genade zijn voorzien, die in zijn perfecte wil liggen, dat hetgene wat jij van hem gebeden hebt, dat je dat ook ontvangen zult. En omdat dat zo is, kun je het gelijk loslaten op het moment dat je het van hem bidt. Dat is powerful, man. Dat is gewoon mind-blowing. Dat is gewoon levensveranderend. Ga hem op die manier naderen en ga op die manier dingen van hem verlangen. Ga gewoon tegen hem. Ga niet meer tegen God zeggen wat je nodig hebt. Ga tegen hem zeggen wat je wil. Ik wil dat alles wat ik in genade heb ontvangen manifest wordt in mijn leven. Ik wil dat alles wat u voor mij voorzien heeft in Christus Jezus, dat het zichtbaar wordt en manifest wordt in ieder facet van mijn leven in de naam van Jezus. Ik ontvang het, want u heeft het mij gegeven en het wordt nu zichtbaar in de naam van Jezus. Dank u wel, Vader. U heeft dit voorzien in genade, ik ontvang het in de naam van Jezus. U heeft dat voorzien in genade, ik ontvang het in de naam van Jezus. Weet je, de Bijbel zegt, zolang de erfgenaam nog een onmondig kind is, verschilt hij niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. Weet je, jij moet weten wat je toekomt. Jij moet weten waar je rechtmatig aanspraak op mag maken. Jij mag weten wat jou, jij moet weten wat jou rechtmatig toekomt in Christus Jezus. En hoe je dat, kunt. Hoe ik, Engels komt bij me naar boven, Portugees, Spaans komt bij me naar boven, maar niet Nederlands. Maar hoe je het gewoon tot je kunt nemen en erin kunt gaan staan en het kunt gaan uitwandelen. Ga staan in geloof. Bid het, geloof het, laat het los. Dank hem alleen nog maar. Amen. Ook al duurt het een half jaar. Dank hem alleen maar. Het is je al gegeven in Christus Jezus. Hey, ik hoop dat je genoten hebt. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Dat je er iets aan ontvangen hebt. En dat je er wat mee kunt. Ga toepassen. Laat me weten. Weet je wat de getuigenissen zijn. Ik ben erg nieuwsgierig naar jullie getuigenissen. Kun je achterlaten op onze infomail, via de contactformulier, via de website johantoet.com, One in Foundation. Weet je, laat gewoon je contact achter, je getuigenissen, daar bemoedig je me echt mee. Maar daar kunnen we ook God de eer en de glorie voor geven en God groot maken naar de hele wereld toe. Amen. Nou, ik hoop jullie volgende week weer mogen te verwelkomen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Ik ben lekker aan het genieten en ik hoop jullie ook. Dus tot volgende week en God bless. Doei doei!
2: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
1: God Radio. Je bent niet alleen.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today is the end of my very first week teaching on the power of imaginations. I have a brand new book on this. I tell you, this is powerful. This is the very first time we've offered it, brand new. And I also have CDs and DVDs on this. And I've spent all week long talking about our imagination. Again, imagination to most people is fantasy. That's not what I'm talking about. That is one use of your imagination, is to fantasize. But a fantasy is a delusion. It's something that's not real, something that cannot be real. But your imagination is much more than fantasy. The dictionary defines it as just your ability to see something, picture something on the inside that isn't right in front of you. You aren't looking at it with your eyes. You're looking at it in your heart. Or something that has yet to come to pass, like a building, but you can picture it. You can see it before you can see it. That's all that your imagination is. You use it for memory. I've used scriptures on every one of these. 1 Chronicles chapter 29, verse 18 says that, you know, keep forever in the imagination of the thoughts of their heart. And that was David praying that people would remember. You can't remember without an imagination. You can't build anything without an imagination. A picture is worth a thousand words because you think in pictures. And we've been talking about all of these things. If you've missed any of this, please get the materials. You can go to our website. But I promise you, this is something that affects every one of us. This isn't just for children. This isn't fantasy. This is talking about how you function. It's your frame. Psalms 103, verse 14 says, God knows our frame. He remembers that we are but dust. And that word frame is the Hebrew word Y-E-T-S-E-R. And that's the exact same word that was translated imaginations, Genesis 6, 5, 1 Chronicles 29, verse 18, 1 Chronicles 28, verse 9, and other places. And it literally means, that word, Y-E-T-S-E-R, it literally means conception. It is your spiritual womb. Your imagination is how you conceive things. And people are praying to have a birth without a conception. They aren't seeing themselves prosperous. They aren't seeing themselves all of these ways. Let me give you some New Testament scriptures on this. Over in Luke chapter 1, in verse 51, it says, He hath showed strength with His arm. He hath scattered the proud in the imagination of their hearts. Did you know imagination can work for you or against you? I've been talking all of this week about the positive use of imagination, how powerful it is in a positive way, but your imagination can work against you. It says over there in Genesis chapter 6, verse 5, that the imaginations of the thoughts of their heart were only evil continually. If your imagination is evil, or as Romans chapter 1, verse 21 says, it is vain. That means it's still working, but it's working against you instead of for you. This right here says that God scatters the proud in the imagination of their own hearts. He uses this ability to see or to picture something, to conceive things against His enemies. And they will literally, through fear, conceive failure, and it becomes a self-fulfilling prophecy. He divides their tongues. He takes them in the very traps that they put down. But the point I'm using right here, again, is talking about the word imagination. And over in Ephesians chapter 4, and in verse 17, this exact same Greek word is translated understanding. Let me read that to you in Ephesians chapter 4 and in verse 17. It says, This I say therefore and testify in the Lord that ye henceforth walk not as other Gentiles walk in the vanity of their mind, having the understanding darkened. That verse 18 where it says understanding darkened, that's that same Greek word that was translated imagination in Luke chapter 1, verse 51. That Greek word is the Greek word dianoia, and the definition of it is deep thought. Not just thoughts, but your deep thoughts. In other words, you can think superficially. You can have thoughts, but they aren't part of you. It's just information, thoughts that pass through your mind. But a deep thought is when it becomes in your heart. It becomes a part of you. And notice this. It says, let me go back to verse 17. He says, don't walk as the Gentiles walk. This is talking about people that don't know

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl. Kom naar de open dag. CarisBibleCollege.nl.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel van.

0: Dutchpod Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
2: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
1: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: lift his name. Lift his name. All the glory. We give it to you. We give it to you.
1: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag.

0: Als we kijken naar de bediening van Jezus Christus, we gaan even een tijdlijn maken. Ik ga je meenemen door 2000 jaar christendom in één avond. Heere, geef me genade in Jezus' naam. Amen. Oké, dus de bediening van Jezus Christus, sowieso bizar. Alles wat Jezus heeft gedaan in 3 jaar van zijn leven. 3 jaar heeft hij al die wonderen gedaan, al die tekenen gedaan. Wonderen en tekenen waren er volop. We hebben al die wonderen bestudeerd. Wonderen en tekenen waren hartstikke normaal in het leven en in de bediening van Jezus. En na 33 na Christus, ook nog steeds, dan krijg je de vroege kerk, noemen we dit. Dus eigenlijk de kerk van handelingen, of wat ook wel de apostolische kerk genoemd. De vroege kerk of de apostolische kerk. En dat even heel grofweg loopt het ongeveer tot 100 na Christus. En dat is de kerk waar we lezen in handelingen. En handelingen gaat niet tot 100 na Christus. Maar uit die tijd hebben we heel veel verslagen, ook nog in de Bijbel. En we hebben al gekeken naar boek Handelingen, ook op de studiedag. Het boek Handelingen vertelt enorm veel wonderen en tekenen en bijzondere dingen. En dus wonderen en tekenen waren in die tijd heel normaal. Het was aan de orde van de dag. Iedere keer als de Bijbel zegt en de gemeente breidde zich uit, of de Heere voegde mensen toe aan de gemeente, had het te maken met de uitstorting van de Heilige Geest. Iedere keer. En wij focussen vaak op de genezing en de bevrijding, maar het boek Handelingen heeft bizarre wonderen over Filippus die in de geest verplaatst wordt. Over engelen die beginnen te praten met mensen, die richting geeft, over Jezus die verschijnt aan mensen. Visioenen die mensen krijgen. Dus die wonderen en tekenen zijn groter dan alleen genezing. En Paulus die gebeten wordt door een slang en hem afschudt, terwijl hij had moeten sterven. Paulus die opstaat uit de dood als ze hem stenigen. Bizarre wonderen en tekenen gebeurden ook in de tijd van Handelingen. Dus ongeveer de eerste 100 jaar. Dan krijgen we, dit noemen we de Anti-Nicene kerk of de kerk van Anti-Nicea. En wat je in deze periode ziet gebeuren, zie je eigenlijk dat de kracht uit de kerk begint weg te ebben. En dat gaat straks nog verder. En de kerk komt steeds meer in een instituut. En de katholieke kerk, wat de algemene kerk betekent, begint op te komen. En het had te maken met dat het christendom werd enorm vervolgd. En dat lees je al in boek Handelingen. Ze werden gestenigd, vermoord, enorme vervolging. Zeker onder de tijd van Nero, maar ook daarna. Er is enorme vervolging geweest, nog steeds trouwens. Maar toen ook. En wat doe je dan als kerk, is dat je gaat organiseren. Want samen sta je sterk. Dus dat is logisch. Je gaat, als je met meerdere bent, sta je sterker tegen vervolging. Alleen daardoor zijn er ook mensen die de macht beginnen te grijpen en die grotere groepen willen aansturen en beïnvloeden. En dan begint de kerk bisschoppen aan te stellen en dat soort dingen. En dan zie je dat de nadruk gaat liggen op organisatie en het gaat ten koste aan de kracht van God. En dat is in onze kerk nog vaak steeds het gevaar dat door onze nadruk op organisatie we de kracht van God missen. En de kracht van God vraagt een leven van hongeren, dorsten naar God, God zoeken. Maar organisatie kan je in eigen kracht. Organisatie heb je geen zalving voor nodig. Organisatie heb je geen gebedsleven voor nodig. En het is altijd een gevaar, want we moeten dingen organiseren, we moeten dingen regelen. Maar het mag nooit ten koste gaan voor de kracht van God. Het is een enorme uitdaging. Maar ook in deze tijd nog steeds enorme wonderen en tekenen. Dit zijn een paar namen die ik op heb geschreven. Maar Justinus, de martelaar, hij is uiteindelijk dus omgekomen, schrijft over profetische gaven, genezingen en bevrijdingen ook in deze tijd. En dan heb je Irenaeus van Lyon. En hij spreekt over duivels uitdrijven, visioenen, profetieën, zieken genezen en doden worden opgewekt en mensen spreken in tongentaal. Dus ook in die tijd zie je dat de gaven van de geest nog niet verdwenen zijn. De kracht van God is nog steeds in de kerk. Deze periode begint het wel af te nemen. En dat heeft te maken met de bekering van keizer Constantijn. En zou je denken, dat is positief dat iemand zich bekeert, dat klopt. Maar de keizer zelf kwam tot geloof. En daardoor werd het christendom in één keer toegestaan als godsdienst. En dat is heel gek, maar dat zie je in Handelingen ook. De kerk lijkt vervolging nodig te hebben om scherp te zijn. De kerk lijkt vervolging nodig te hebben om scherp te zijn. In het boek Handelingen, Jezus had gezegd, ga heen in heel de aarde en predik het evangelie. Ze doen het niet. Ze blijven zitten in Jeruzalem. Totdat daar de eerste gelovigen gedood worden, gestenigd worden. En dan beginnen ze te vluchten. Dan zegt de Bijbel, toen gingen ze heen en predikten ze het overal het evangelie. Dus zelfs in de kerk van Handelingen, comfort is onze grootste vijand. En zeker in het Westen. Comfort, organisatie en redeneren is onze grootste vijand. En ook in Handelingen lijkt de kerk niet in beweging te komen totdat ze zo vervolgd worden, dat ze gedood worden. En dan moeten ze wel en dan gebeurt er iets. En als je David Hogan hoort preken ook, waar hij het meest op afgeeft is de organisatie en het comfort. Weet je, je leeft te comfortabel. Je hebt de kracht van God niet nodig. Je hebt wonderen niet nodig. Je hebt ziekenhuizen, je hebt van alles. Je hebt de kracht van God niet nodig. We hebben vervangers voor geloof in die zin. En ook, we zitten vaak met regeltjes hoe bepaalde dingen moeten. Dus ik moest er wel om lachen. Dan begint hij in één keer midden zijn preek kaart in tongentaal te bidden. En dan zie je van die mensen, kijk, ja, dat kan je toch niet maken. Hij zegt, ik ga het niet vertalen. Gewoon om jou te irriteren met al je regeltjes hoe het zou moeten. En met al je regeltjes, hoeveel heb jij er uit de dood op gewekt? Waar is de kracht van God op je leven? Als een blind iemand voor je neus zetten, geneest die dan? Met al je regeltjes. Want jij zit iets te porren. Want we hebben heel veel regeltjes en we vinden dat op een bepaalde manier moet. En we maken ons zorgen of dat we 4 of 3 Engelse nummers gaan zingen. Maar het geneest geen zieken, het wekt geen doden op en het drijft geen demonen uit. En dat is een groot gevaar. Dat zie je dus zelfs in de kerk van Handelingen. En Constantijn die komt tot geloof en dat zorgt voor vrijheid van godsdienst. En uiteindelijk, wat hij doet, en daar gaat het fout, geeft hij speciale gunsten aan de christelijke kerk. Hij gaat christenen bepaalde dingen gunnen. En het gevolg is dat de mensen zich aansluiten bij de kerk die niks geven om Jezus, maar zijn op zoek naar de gunst. En zijn op zoek naar de voordelen die het heeft om christen te zijn. En dan zie je in één keer dat daar, het gaat in één keer om politieke macht. In één keer zie je dat het politiek, overheid gecombineerd wordt met christendom, wat voor die tijd gewoon niet was. En dat is logisch, want het was niet toegestaan. Maar in die tijd zie je dus dat het verwikkelt. En uiteindelijk zijn zonen trekken dat nog veel verder. Ik ga er niet te diep op in, want daar hebben we gewoon niet de tijd voor. Maar zijn zonen zorgen ervoor dat christendom de enige toegestane religie is. En dan komt de kinderdoop. Want je moet toch christen zijn, dus kan je net zo goed maar meteen de kinderen dopen. Voor die tijd kwam de kinderdoop niet voor. Maar als je christendom de enige toegestane religie maakt, wordt iedereen christen. Dus alle heidenen, alle anderen, die kwamen in de kerk. En de kerk moest daardoor veel beter georganiseerd worden. Er kwam veel meer structuur in. Wat alle kracht uiteindelijk uit de kerk haalde. Hoe meer de aardse regering tot stand kwam, hoe meer de hemelse regering verdween. En dan lees je van allerlei dingen hoe het georganiseerd gaat worden. Dat alleen nog maar de bisschoppen en de priesters mensen mogen dopen. En dat er allerlei sacramenten komen die daarvoor was. Iedere gelovige was een buurman aan het dopen. Iedereen die tot geloof kwam was gewoon aan het dopen. En in één keer werden er allerlei speciale regels gemaakt om het te binden. Profetische gaven mochten niet meer. Maar ook in die tijd, en dat vind ik heel mooi, is hier, en er zijn een paar boeken over 2000 Years of Charismatic Christianity van Eddie L. Hiatt. Hij laat ook zien dat door heel de tijdsperiode heen, er zijn altijd mensen geweest die in wonder en teken hebben gewandeld. Altijd. Ondanks dat de kerk het niet toestond. En een van die mensen was Anthony. En hij was een monnik, want in die tijd sloten mensen zich, de echte christenen, die echt radicaal met God wilden leven, gingen uit de kerk, want daar was die vrijheid niet meer. En die verkochten alles wat ze hadden. En ze gingen wonen in grotten in de woestijn om God te zoeken en te bidden en te vasten. En een van die mannen was Anthony. En hij was de eerste die dat deed. En als je een verslag leest van zijn leven, dan staat er, hij spendeerde al zijn tijd aan gebed en meditatie. Hij raakte bekend voor zijn heiligheid en krachtige gebeden. En door het hele rijk kenden mensen hem. En velen gingen zijn voorbeeld volgen. Mensen zoeken hem in de woestijn op voor raad, gebed en wijsheid. Zijn gebeden brachten genezing voor zieke en bevrijde mensen. Hele groepen mensen staan voor zijn grot. En als hij bidt, genezen ze allemaal in één keer. Anthony werd uiteindelijk 105 jaar oud. Hij bleef sterk tot het eind. Zijn ogen waren scherp. Al zijn tanden had hij nog. En vlak voordat hij doodging, bezocht hij de mensen. Zei hij dat hij ging sterven. Ging naar zijn grot. Trok daar zijn benen in en gaf de geest aan God en stierf. Een bizar leven van wonderen en tekenen. En dus in die tijd zie je dat mensen zich af gaan zonder om in de kracht van God te wandelen. En God heeft altijd wonderen en tekenen gedaan door heel de geschiedenis heen. En dan zie je dat de katholieke kerk, en dit worden we de katholieke kerk, eigenlijk de Rooms-katholieke kerk is een beter woord, die gaat zich echt ontwikkelen. En dat is in de middeleeuwen, duistere periode. En dit is een periode waar de kracht van God bijna compleet uit de kerk verdwijnt. Behalve in sommige kloosters met de monniken. Later zijn ze bier gaan brouwen. Prijs de Heer, halleluja. Maar dat is pas een wonder. Er zat de vaste in te vasten en die kreeg in één keer zo'n goed idee. Geen lesgeven over bier vanavond. Maar in deze tijd verdwijnt de kracht van God bijna compleet uit de kerk. De paus wordt ingesteld en de paus voert zowel politieke als geestelijke macht aan. Dus de pausen besturen letterlijk het land. Ze sturen het leger aan, ze innen belastingen, ze zijn verantwoordelijk voor het geestelijke en de paus bestuurt letterlijk het land. En uit deze tijd komt het verhaal van Thomas van Aquinas die in Rome komt om de kerk te bezoeken. En de paus neemt hem mee. En die neemt hem mee door de kerk en laat hem al het goud zien, al het zilver zien, alle rijkdommen zien. En de paus zegt dan tegen Thomas van Aquinas, hij zegt, je ziet, de kerk kan niet langer zeggen, zilver en goud heb ik niet. En Thomas van Aquinas reageert, dat klopt, maar jullie kunnen ook niet langer zeggen, sta op en wandel. En dan refereert hij natuurlijk naar Handelingen 3 vers 6, zilver en goud hebben we niet, maar wat we hebben gegeven, sta op en wandel. En de kracht van God verdween bijna compleet uit de kerk in die tijd. En als je het gaat bestuderen is het verschrikkelijk wat er gebeurt. Dit is de tijd dat ziekte wordt vanaf hier voor het eerst als zegen van God gezien in deze periode. Voor die tijd nooit. En bij heel veel mensen is het ergste idee dat God ziekte gebruikt. God ziekte gebruikt om iets te leren. Dat ziekte ook een zegen kan zijn. Dat is pas in deze tijd. Het zat niet in het onderwijs van Jezus. Jezus is niet zalig zijn zij die ziek zijn. Dus vanaf deze tijd komt dat de kerk in en nog veel meer rare dingen. Alles kost geld, het afkopen van zonde, de leer over het vagevuur om je geliefde op het laatste moment nog naar de hemel te krijgen. Het wordt verboden voor mensen om een Bijbel te bezitten. En het eerste wat de duivel doet is kennis en openbaring stelen. Want als hij dat weghaalt uit je leven, dan is al het andere heel makkelijk weg te halen. Dus ook de duivel hier begint kennis en openbaring te stelen. Het wordt verboden voor mensen om een Bijbel te bezitten. Op veel plekken worden bisschoppen aangesteld om gebieden politiek en geestelijk te overzien. En die vertelden letterlijk sprookjes aan mensen. Dus als je leest de verhalen van Luther, die bang was voor trollen en spoken in het bos, dat soort dingen. Want dat is letterlijk wat die bisschoppen vertelden. Ze vertelden letterlijk sprookjes in de kerk. En later ging het nog verder dat er alleen Latijn gepreekt mocht worden. Dus mensen verstonden het niet eens. Dus mensen zaten te luisteren naar preken die ze niet eens verstonden. En de kerk had de macht om je uit de kerk te zetten en werd je vogelvrij verklaard. Je had geen identiteit meer, al je bezit mocht afgepakt worden. Je had geen mensenrechten meer, je mocht vermoord worden zonder consequenties. En dus dat is wat er gebeurt in die periode. En want het niet voor niks de middeleeuwen genoemd. De kerk enorm, niet de kerk van Jezus Christus in ieder geval, maar waarin de aardse kerk heel veel macht heeft, maar ook totaal de mist ingaat. Maar ook in deze tijd zijn er voorlopers uiteindelijk van de reformatie. En vanaf hier, van deze periode, zie je eigenlijk dat weer dat de lichtpuntjes beginnen te ontstaan. En een van de eerste is Wycliffe. John Wycliffe en Johannes Hus. En Wycliffe is de allereerste Bijbelvertaler. Dus Wycliffe begon de Bijbel weer te vertalen. We hebben ook de Wycliffe-Bijbel. En Wycliffe was de eerste Bijbelvertaler weer. En hij begint op te staan. En bijzonder ook, wat een les is uit zijn leven. Hij heeft zelf nooit de volle vrucht van zijn inspanning mogen zien. Want pas na zijn dood is de vertaling uitgebracht. Dus sommige dingen die je doet in je leven voor God, zal er misschien pas na je dood de vrucht van komen. Dat kan. Maar Wycliffe vocht voor de gewone mensen. Hij ging recht tegen de katholieke geestelijke in. Want die vonden dat mensen geen relatie met God mochten hebben. Dat was de mening. Hij leeft in een donkere tijd. Er is pest. Heel veel mensen sterven. De Bijbel is alleen Latijns. Er is geen Engelse Bijbel. En uiteindelijk alles. Overal moet je voor betalen. Je moest geld betalen. Je baby moest gedoopt worden. Maar daar moest je wel geld voor betalen. Je moest af laten kopen. Als je geen geld had om je kind te laten dopen en het stierf, werd er verteld dat het in de hel kwam. Of dat het terugkwam op aarde als dier of insect. Als straf van God. Dat soort dingen werden onderwezen door de katholieke kerk. En dus er was een enorme angst, een enorme onwetendheid en alles draaide om geld. En Wycliffe kreeg de grootste openbaring van zijn leven, namelijk dat iedereen een Bijbel mag hebben. Dat was de openbaring die Wycliffe weer had. En dan kan je denken van ja, Dat klinkt niet heel denderend. Voor ons niet. Maar je ziet dus, openbaring begint ook weer gestaag terug te komen. En Wycliffe maakt de Bijbel voor iedereen. En de katholieke kerk veroordeelt dat. Want Christus had het evangelie overgeleefd aan de wijzen en aan de dokters. En niet aan de gewone mensen. Dat was de leer van de katholieke kerk. En ze zeiden, door Wycliffe kan straks iedereen de Bijbel lezen. Zelfs vrouwen en ongeleerde mensen. Op deze manier gooien parels voor de zwijnen. Dat was de reactie van de katholieke kerk op de Bijbelvertaling van Wycliffe. Uiteindelijk is Wycliffe jarenlang de Bijbel aan het vertalen en vlak na zijn dood wordt het uitgebracht. De katholieke kerk heeft Wycliffe zo gehaat dat 29 jaar na zijn dood de paus nog al zijn boeken heeft verbrand. 44 jaar na zijn dood hebben ze zijn botten alsnog opgegraven om te verbranden. Zo'n rothekel had de katholieke kerk aan Wycliffe dat hij de Bijbel had vertaald. En later pas, toen de drukpers kwam, in 1450 werd het nog veel meer vertaald en gekopieerd. En dan komt Johannes Hus. En wie heeft wel eens van Johannes Hus gehoord? Ja? De meesten kennen hem wel. Het is een, hij was een grote rol ook in de, eigenlijk vlak voor de reformatie. En in Tsjechië heeft hij een hele grote rol gehad. En hij had een geluk in die tijd eigenlijk dat de katholieke kerk heeft een tijdje twee pauzen gehad. Dat was niet helemaal de bedoeling. Maar eentje deed niet zo goed. Die wilde ze afzetten. Hadden ze een ander aangesteld. Toen besloot die ander toch niet te gaan. En toen hadden ze twee pauzen. En die hadden ruzie over wie nou de echte paus was. En daardoor had de katholieke kerk niet zoveel tijd om voor de rest de mensen in de gaten te houden. Want ze hadden het druk met hun eigen oorlogje uitvechten. En in die tijd is Johannes Hus. En hij wil priester worden. En hij ging naar de universiteit. Dan krijgt hij toegang tot de Bijbel. En dan komt hij ook in aanmerking met geschriften van Wycliffe. En uiteindelijk wordt hij priester. En je ziet al die mensen, ook in Wycliffe, die functioneert natuurlijk gewoon binnen de katholieke kerk. Want er was niks anders. En hij wordt priester. En waar hij woont, er zijn 100 katholieke kerken. En er is er geen één die in zijn eigen taal spreekt. Dus allemaal wordt gepredikt in het Latijn. En Johannes Hus die begint als enige te preken in de taal die de mensen verstaan. Dus hij had binnen no time 3000 leden. Daar groeide aardig hard. En dan zie je dat daar een beweging van God komt. En uiteindelijk bouwt hij zijn gemeente op tot 10.000 mensen. En dan gaat de katholieke kerk hem fel tegenwerken. Alleen het probleem was, hij had zo'n grote kerk opgebouwd dat een paar keer is het leger gekomen. Maar hij had meer mensen in zijn kerk dan in het leger zaten in de buurt. Dus ze schopten met z'n allen het leger in elkaar en dan gingen ze weer verder met de dienst. Dat is hoe de dienst... Ook wel humor. Maar dan liepen ze met z'n 10.000 naar buiten en dan gaven ze die soldaten een bak en een schop onder hun kont en dan was het weer klaar. En dan gingen ze weer verder. Hij had zo'n grote menigte opgebouwd dat hij dat kon maken. En toen gingen ze uiteindelijk officiële aanklachten indienen. En dan stuurden ze spionnen de kerk in om dingen op te schrijven die hij zei waar ze het niet mee eens waren. En door een woord van kennis tussen tienduizenden mensen pikten ze eruit en wees hij aan wie ze waren en werden ze eruit gezet. Dus het duurde heel lang, dat hebben ze nooit verteld op school. Maar het duurde heel lang voordat ze echt bewijsmateriaal genoeg tegen hem hadden. En uiteindelijk is er... Hebben ze hem wel opgepakt, is hij in de gevangenis terechtgekomen en verbrand. En terwijl hij verbrandde, schreeuwde hij... 100 jaar na mij komt er een man die jullie niet kunnen stoppen. En dat was een profetie naar Luther. 100 jaar na mij komt er een man die jullie niet kunnen stoppen. En dat profeteerde hij toen hij werd verbrand. En uiteindelijk heeft er een enorme beweging ontstaan. Want door de dood van Hus zijn enorme rellen gekomen in Praag. Een hele beweging die bleef strijden... tegen de katholieke kerk. Zeg ook wel, het bloed van de martelaar is het zaad van de kerk. En ook hier zie je dat het zo maakt zo'n woede los... dat uiteindelijk er echt een tegenbeweging begint te ontstaan. En dan komt inderdaad, en hier ga ik niet heel diep op in... Luther en Calvijn. En daar ga ik bijna niks over zeggen. Niet omdat ze geen mooi werk hebben gedaan... maar omdat we hier wel veel over hebben gehoord. En ik wil meer tijd nemen voor andere dingen... Luther en Calvijn die krijgen uiteindelijk... je wordt gered door genade en door geloof en niet door werken. Dat was de grote openbaring van Luther. Luther wilde trouwens helemaal geen reformator zijn. Ja, hij plakte die stelling op die kerkdeur en had de vacht dat de paus het met hem eens was. Nou, dat was niet zo. Hij was meteen... Hij werd meteen uit de kerk gezet, dus het viel niet zo lekker bij de paus. Maar hij had echt verwacht dat de paus het met hem eens was. Dus uiteindelijk is het zo gelopen en... heeft God hem groot gebruikt om daar iets aan te wakkeren. En het jammer is in de geschiedenis... dat als je kijkt dat heel veel mensen hier zijn blijven hangen. Bij Luther en Calvijn. Heel veel kerken gaat altijd nog over Luther en Calvijn, Luther en Calvijn. Een prachtig, prijs God wat ze neer hebben gezet. Maar het is hetzelfde als blijven hangen bij Johannes de Doper en Jezus daarna missen. Mijn punt is, God stuurt constant nieuwe openbaring. God roept constant nieuwe mensen. Hetzelfde als Elisa in dienst is en je blijft maar praten over Elia die al dood is. Weet je, je moet altijd meestromen met de volgende beweging van God die komt. En ook in ons leven, er gaan nog heel veel bewegingen van God komen in je leven. Want we gaan straks zien, wat God aan het doen is in deze tijd, is weerzinwekkend, is bizar. Hoeveel bewegingen van God er alleen de laatste 100 jaar al zijn geweest. Alleen de fout die bijna iedere beweging maakt, is dat ze de beweging daarvoor of die na hun komt bekritiseren en vervolgen. En daarom vind ik de naam The Last Reformation zo gevaarlijk. Dan zeg je, wij zijn de laatste met deze openbaring, daarna is het klaar. En dat is een fout die iedere opwekkingsbeweging bijna heeft gemaakt. En want de katholieke kerk was natuurlijk fel tegen Luther, Calvijn, allebei vogelvrij verklaard, enorm vervolgd. Maar je ziet Luther en Calvijn weer hetzelfde doen bij de stroom na hun. En de stroom na hun weer bij de stroom na hun. Omdat ze denken, wij zijn het. En van Luther wordt wel eens gezegd, hij heeft een oude huis neergehaald, maar geen nieuw huis gebouwd. En dat is geen verwijt, hij heeft enorm veel werk verricht. Alleen hij stond niet open voor een nieuw huis wat gebouwd zou moeten worden. En dus Luther en Calvijn, je wordt gered door genade, door geloof, niet door werken. Want dat is wat de katholieke kerk leerde. Goede werken doen, zonde afkopen, veel geld geven, dan word je misschien gered. En na Luther en Calvijn zie je eigenlijk dat het volgende hersteld wordt. Oh, John Knox, ik denk niet dat ik daar... Nee, die sla ik even over. Een hilarisch verhaal trouwens. Die was letterlijk een leger aan het oprichten om te vechten tegen de katholieke kerk. In Schotland enorme oorlogen gevochten. Maar na Luther en Calvijn komen de wederdopers, de Anabaptisten. En de Anabaptisten zijn weer enorm vervolgd door de reformatorische hoek. Door Luther en Calvijn en aanhangers, door de protestanten. Er zijn tienduizenden wederdopers verdronken. Als je geloofde in de volwassen doop, werd je verdronken. Maar je wil gedoopt worden, alsjeblieft, we houden je langer dan een minuut onder water. En dus die werden weer enorm vervolgd. Maar als je verhalen leest van de wederdoop, zie je ook dat de kracht van God weer langzaam terug begint te komen. Maar deze mensen werden dus vervolgd, zowel door de katholieke kerk die tegen waren, als door de protestanten die ook tegen waren. Ze werden eigenlijk vervolgd vanuit alle kanten. En er kwam er zelfs een wet, als je je kinderen niet laat dopen binnen 8 dagen na de geboorte, moest je uit de regio verbannen worden. Dat was een wet die in die tijd op kwam zetten. En mensen die tegen de kinderdoop waren, mochten niet bij elkaar komen en werden vermoord. En uiteindelijk, als je hun samenkomsten leest, kwamen ze samen met elkaar in een bos waar niemand ze kon zien. Ze baden en de kracht van God kwam. En mensen dansten, begonnen in tongentaal te spreken, vielen op de grond onder de kracht van God. Zo zagen hun samenkomsten eruit in een bos. En dus ook daar zie je de kracht van God alweer terugkomen in de kerk. En uiteindelijk, hij is de eerste martelaar geworden. En hier zie je kooien en die hangen nog steeds in Duitsland aan de kerk als teken. Het is de Sint-Lambertuskerk. In die kooien werden de ijzeren kooien, daar werden de lijken van wederdopers opgehangen als waarschuwing voor heel de stad. Als je laat dopen, is dit wat we met je doen. En dan hingen ze die lijken in de kooien. Dus bizarre vervolging. Maar ze wandelden wel in de kracht van God. En dus de volwassen doop was weer een openbaring die kwam. En die Luther niet wilde accepteren, die de katholieke kerk niet wilde accepteren. Maar God is langzaam een beetje waarheid aan te stellen in zijn kerk. Dan komt George Fox. En George Fox startte de beweging en die heette de Quakers. En in Nederland hoorde er eigenlijk nooit iets van. Maar in Amerika is het nog steeds van een redelijk grote stroming. En George Fox, die begon weer met de kracht en het werk van de Heilige Geest te herstellen. En de filmpjes komen straks. Ik heb geen filmpjes uit deze tijd, want toen was het nog geen videocamera. Anders had ik ze aan je gegeven, oké? Hij wordt geboren in Engeland. Hij krijgt een openbaring over de Heilige Geest, over wedergeboorte. en de autoriteit. En uiteindelijk, hij begint rond te reizen. En de geest van God werd op grote groepen mensen uitgestort. En overal komen mensen vandaan om hem te ontmoeten en woorden van God te ontvangen. En als hij spreekt in een dienst, valt de kracht van God, waardoor soms letterlijk het hele gebouw schudt. Net als in de tijd van Handelingen. Handelingen hoofdstuk 4 zegt: en het gebouw schudde onder de kracht van God. Sommige mensen hebben er al moeite mee als in een dienst een persoon schudt onder de kracht van God. Maar dan moet je niet in de tijd van Handelingen willen leven. Daar schudden hele gebouwen onder de kracht van God. En daarom snap ik soms niet, waar hebben mensen precies moeite mee? Weet je, al vallen mensen voorover, achterover, maken ze een koprol, schudden ze op de grond, wat maakt het uit? Als God aan het bewegen is, er staan bizarre verhalen in de Bijbel over hele groepen die vallen onder de kracht van God als de heerlijkheid van God komt. Gebouwen die schudden. Weet je, God doet bizarre wonderen en tekenen in de Bijbel. Daar hebben we geen probleem mee. Maar als het vandaag de dag gebeurt, hebben we er wel een probleem mee. En dat is ook altijd een valkuil. Deze tekst mag je even opzoeken. Mijn hoofd is Lucas 11, vers 47. Ik hoor er af en toe gewoon een praktische les doorheen. Ik denk dat het Lucas 11 is, maar... misschien zit ik ernaast. Nee. Jawel, het is 43, denk ik. Nee, vers 47, dank u Jezus. Dan zegt Jezus dit tegen de Farizeeën: wee u, want u bouwt grafmonumenten voor de profeten, maar uw vaderen hebben hen gedood. Jullie bouwen grafmonumenten, en dat zijn monumenten om iemand te eren. Jullie bouwen monumenten om de profeten van vroeger te eren, maar jullie eigen vaderen hebben ze gedood. En Stefanus haalt dat ook aan in zijn reden tegen de overheid. Hè? Dan zegt hij van, joh, Mozes hebben jullie het moeilijk gemaakt. De profeten hebben jullie vervolgd. En de Farizeeën en de schriftgeleerden en de religieuze mensen vonden de verhalen van Elia en Elisa vonden ze prachtig. En de profeten van God. En ze citeerden Jesaja. Maar alle profeten, het Oude Testament, werden enorm vervolgd. Ook Jeremia werd in een put gegooid. Ze werden gegeeseld. Ze werden enorm lastiggevallen. En als ze dood waren, was het... och, wat was het toch een man van God, hè? En vandaag de dag doen we precies hetzelfde. En dat zegt Jezus ook tegen de Farizeeën. De verhalen van vroeger over profeten vinden jullie prachtig. Maar profeten vandaag de dag, Johannes de Doper, wilden jullie niet van ontvangen. Mij willen jullie niet van ontvangen. En dat is altijd een valkuil om dingen van vroeger te verheerlijken, omdat het op afstand houdt. Hoe groot de wonderen en de tekenen ook zijn. Dus mensen hebben totaal geen probleem met bizarre wonderen en tekenen in de Bijbel. Maar diezelfde mensen kunnen heel religieus en afkeurend zijn als er in een dienst iets gebeurt. Als iemand huilt, lacht, roept, schreeuwt, valt, trilt. Omdat het dan in één keer dichtbij komt. En dan moet je bepalen, als dit van God is, zal ik erin moeten stappen.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Wil jij meer geloofsopbouwend en levensveranderend onderwijs horen? Kijk ook op het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Beluister de Frontrunners podcast via de bekende podcastkanalen. Of volg onze online bijbelschool via bijbelschool.tv. Wil jij groeien in genezing, bevrijding, wandelen in je roeping, functioneren in de gaven van de geest, Gods stem verstaan en nog meer belangrijke Bijbelse thema's? Ga dan naar bijbelschool.tv en volg onze part-time Bijbelschool via videoonderwijs. Door het onderwijs word je toegerust om op je bestemming te komen en komt je hele geestelijke leven tot bloei. Maak nu je gratis account aan via bijbelschool.tv. Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
1: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: Dus ook George Fox werd enorm tegengewerkt. Heel het gebouw schudt. En op een gegeven moment werden de Quakers en de mensen werden enorm dwarsgeboomd. Er werden constant in de gevaar.

Er zitten meer dan 1000 kwekers in de gevangenis. Als andere mensen ze eten kwamen brengen, werden ze in elkaar geslagen. De vrouwen werden verkracht of gedood. En toch bleven ze vasthouden aan wat ze ontvangen hadden door de kracht van de Heilige Geest. Dat is enorm indrukwekkend. En op een bepaald punt zaten er een paar duizend in de gevangenis. Ze werden gestenigd, kregen zweepslagen, werden geslagen, opgehangen en lang in de gevangenis gezet. Ondanks dit bleef het de snelst groeiende beweging van het Westen. Het gaat om de kracht van de Heilige Geest. En er waren uiteindelijk tientallen predikers die rondruisten. En binnen 10 jaar hadden ze 60.000 volgers. Dus uiteindelijk, ondanks hoe harder het tegengewerkt wordt, hoe meer God het zegent. En dat zie je heel vaak in de Bijbelse geschiedenis. Als anderen, toen Egypte het volk probeerde te onderdrukken, zegt de Bijbel, bleef maar groeien en bleef maar groeien. Dus hoe harder mensen je tegenwerken, hoe meer God je aan de andere kant aan het zegen is. Dat is een hele mooie les voor je leven. En ik hoorde wel eens een uitspraak. God won't allow for you to take his beatings without his blessings, giving you his blessings. God staat niet toe dat mensen je vervolgen zonder dat hij jou er ook voor zegent. God geeft je altijd zijn zegen. Maar dat waren dus de Quakers. En dan komt de Moravische opwekking en de herrenhutten. Misschien wel eens van gehoord. Ook een enorme opwekking. Daar wil ik niet al te veel over zeggen. Maar een groep Moravische christenen die kwamen bijeen op een landgoed van graaf Nicolas van Zinzendorf. Een Duits plaatsje. Want ze moesten wegvluchten van waar ze woonden. En ze beginnen te bidden. En ze beginnen daar samen te komen. En uiteindelijk in 1727 valt de kracht van God. Mensen beginnen te huilen, bekeren zich van hun zonde. De kinderen en de tieners die beginnen openbaar te bidden. En dan begint die opwekking. En ze zoeken het vuur van de geest. En ze besluiten om 7 dagen in de week, 24 uur per dag te bidden en af te wisselen. En het vuur van God en de kracht van God blijft vallen. En er komt een enorme opwekking uit. En ze worden ook een van de eerste grote zendingsbewegingen. Die overal zendelingen heen beginnen te sturen om redding te prediken. En er waren 2 zendelingen die kregen het op hun hart om de slaven op Groenland te bereiken. En ik heb hier volgens mij met Revive iets over gezegd. Maar er was maar 1 manier om daar te komen. En dat was om jezelf als slaaf te verkopen. Dus ze besloten om zichzelf als slaaf te verkopen. Om zodoende bij die mensen in aanraking te komen. En op het moment dat ze wegvaren, roepen ze: May the lamb receive the reward of his suffering. Mogen het lam ontvangen waar hij voor geleden heeft. Jezus heeft geleden om mensen bij zich te brengen. May the lamb receive the reward of his suffering. En heel veel mensen denken dat het een bijbeltekst is, maar dat komt als een gezegde van die zendelingen. En voordat de 2e groep zendelingen Groenland bereikt, hebben ze 13.000 bekeerlingen gedoopt en ondergebracht in kerken. 13.000. Zo enorm toegewijd met 2 mensen die zich verkochten als slaaf. 13.000 mensen bekeerd en ondergebracht in gemeentes. Dus een enorme beweging van God ook die daaruit voort is gekomen. Dan krijg je in Amerika de Great Awakenings. De Great Awakenings, de grote opwekkingen van Amerika. En ik ga straks een tijdlijn laten zien gewoon van hoe dit alles in de tijd valt. Maar dan zie je dat de heiligheid wordt enorm benadrukt weer in de kerk. En dan heb je de Wesleys, Jonathan Edwards en George Whitefield. Misschien wel eens van gehoord. John en Charles Wesley hebben een hele grote rol erin gespeeld. En ze hebben eigenlijk de Methodistenbeweging gestart. En vast wel eens van gehoord van de Methodistenkerk. Die is gestart door John en Charles Wesley. En in die tijd zijn mensen nog steeds aan het zoeken van hoe word ik nou gered. En dat lees je ook in het leven van John en Charles Wesley. Dat ze weten nog niet precies hoe ze gered worden. Ja, het is genade en geloof, maar moet je dan niks doen? En ze werden dus heel methodisch om God te zoeken. En daar komt de naam Methodisten van aan. Dus je moest wel je Bijbel lezen en bidden. En al die dingen, als je dan God uiteindelijk vond, dan werd je gered. En dat was hun gedachtegoed er nog bij. Maar uiteindelijk zijn ze enorm groot door God gebruikt. En als ze een tijd God aan het zoeken zijn in 1739, tijdens hun samenkomst, valt de geest van God. Ze beginnen te lachen, te huilen, mensen vallen op de grond. Nachten aan een stuk gaat dit door. Ze zijn dronken in de geest onder de kracht van God. En uiteindelijk trekt dat bij en dan worden ze groot gebruikt door God. En heel veel van die opwekkingen, ook herrenhutten, de Quakers, het begint allemaal ergens met een uitstorting van de Heilige Geest. Eigenlijk net zoals Handelingen zegt, en de Heilige Geest en vuur viel. En mensen dachten dat ze dronken waren. En daarom is het zo belangrijk om plekken te creëren waar je gewoon kan komen onder de kracht van God. Waar gewoon de geest van God, weet je, als je hun gezien had, dacht je ook, weet je, wat is hier nou weer het nut van? Dronken in de geest. Maar uiteindelijk zijn het wel mensen die heel de wereld geschud hebben.
Daarom is het zo belangrijk dat je een atmosfeer creëert in de kerk. Mensen gewoon kunnen komen onder de kracht van God. Denk,

0: het eruit ziet, zal maar een zorg zijn. Als mensen maar komen onder de kracht van God. En onder die kracht van God, dat is iets wat je niet uit kan leggen. Ook als ik terugkijk naar mijn eigen leven, waar ik onder de kracht van God kwam. Je staat op, en de Bijbel zegt bijvoorbeeld over Saul, en hij was een ander mens. Er gebeurt iets onder de kracht van God, waar God gaven en roepingen en talenten vrijzet. Wat niet gebeurt in je verstand en wat niet gebeurt gewoon in een dienst. Tenzij je dienst hebt waar echt de kracht van God valt. En hetzelfde met Petrus. Dezelfde Petrus die 3 keer Jezus verloochent. De kracht van God komt, hij wordt vervuld. Het vuur van God valt in Handelingen 2. En diezelfde Petrus begint tegen duizenden mensen te prediken. Is daarna bereid zich te laten geeselen. Blijft maar doorgaan totdat hij uiteindelijk op zijn kop wordt gekruisigd. Niet te stoppen voor het koninkrijk. Diezelfde Petrus die eerst 3 keer Jezus verloochende. Wat is het verschil? Een ontmoeting met de kracht van God. Dat is wat er tussenin zat. Mozes, die het ene moment bang wegvlucht voor de farao, die heeft een ontmoeting met de kracht van God in een brandende braanstruik. Een bizarre wonder. En dezelfde Mozes loopt naar die farao toe en zegt, laat mijn volk gaan. Laat mijn volk gaan. Je hebt ontmoetingen met de kracht van God nodig in je leven. Je gaat het niet redden op je verstand. Je hebt ontmoetingen met de kracht van God nodig. Dat zijn ontmoetingen die je leven veranderen. Als ik terugkijk in mijn eigen leven, onderwijs heeft een hele grote rol. Maar ook ontmoetingen gewoon met de kracht van God. Waar je onder de kracht van God bent. En heel vaak kan je niet eens uitleggen wat er gebeurt. Of daarna wat er veranderd is. Maar je weet, er is iets veranderd. Je weet, er is iets veranderd. En soms komt dat zelfs wel eens weer later in je leven tot uiting. Maar ook hier, de geest van God valt. En uiteindelijk beginnen ze te prediken. En de samenkomsten zijn emotioneel en onvoorspelbaar. En de kerk die weigert die beweging te accepteren. Dus gaan openluchtmeetings houden. En enorme menigtes komen erop af. Enorme menigtes komen erop af. En tijdens zijn predikingen valt soms gewoon de kracht van God. En vallen mensen op de grond en beginnen te huilen en uit te roepen naar God. Alleen in die tijd had je nog niet zo'n mooie geluidsinstallatie zoals wij hebben. Dus sommige menigtes kwamen 20.000 mensen bijeen zonder geluidsinstallatie. Dus wat mensen deden, die klommen in bomen om het goed te horen. Alleen dan kwam de kracht van God en dan vielen ze uit de boom. Dus op een gegeven moment hadden ze regels dat je niet meer in de boom mocht klimmen bij de samenkomsten. Want de kracht van God kwam en je viel uit de boom een paar meter naar beneden. Dus dat soort verhalen lees je wat daar gebeurt. En echt tienduizenden mensen komen naar die openluchtbijeenkomsten toe. Ze bidden voor zieken, ze drijven demonen uit, hoewel het nog niet echt doorbreekt. En de opwekking trekt door Engeland heen en door Amerika heen. En als je leest over hun toewijding, er waren geen vliegtuigen, er was nog heel weinig. Als je leest over zijn toewijding, hij heeft een uitspraak, John Wesley. Sowieso, mensen die met hem mee wilden reizen, zei hij, zijn eerste vraag was, ben je bereid om te sterven? Anders hoeft hij niet mee te gaan. En hij zei, vrije tijd en ik zijn gescheiden en we zullen elkaar nooit meer zien. En hij heeft in zijn leven 250.000 mijl, ongeveer 400.000 kilometer, gereisd op een paard. Dat is 10 keer de wereld rond. En dat was geen paard met stoelverwarming en dat soort dingen. Predikte 40.000 keer in zijn leven. Hij heeft 5.000 predikingen gepubliceerd zodat ook anderen het konden preken. En vandaag de dag zijn er in Engeland nog 800.000 methodisten en wereldwijd 70 miljoen. Door zijn bediening en door zijn toewijding heeft hij letterlijk heel de wereld geschud. Hij heeft letterlijk heel de wereld geschud. En er waren John en Charles Wesley. Jonathan Edwards. Predikte ook in die beweging. Even kijken. En George Whitefield, John Edwards ga ik niet behandelen. George Whitefield is nog veel extremer. Als het gaat om hoeveel mensen die bereikt, hij is opgegroeid eigenlijk onder de Wesleys, die waren zijn coach. En uiteindelijk, hij begint ook te prediken, enorm emotioneel. En hij predikt als een leeuw, zo werd hij omschreven. In Londen komen er 20.000 mensen luisteren naar zijn prediking. En daarna breekt het helemaal door, want hij past in geen enkele kerk meer. En 80% van de bevolking van Amerika heeft hem horen preken. Zoveel mensen bereikte hij daar. En hij heeft 2 continenten geschud. Amerika en Engeland. En bijvoorbeeld in Boston, in die stad, waren 16.000 mensen woonden daar. Toen hij daar sprak, waren er 23.000 mensen aanwezig. Toen er 16.000 mensen in de stad woonden, waren er 23.000 mensen aanwezig. En Uiteindelijk, hij groeide op onder de Wesleys. Een hele mooie les. Hij groeide op onder de Wesleys, maar hij schoot ze echt voorbij. Ook in zalving en kracht op zijn leven. Toen hij net 20 jaar was, predikte hij tegen 30.000 mensen. Terwijl Charles Wesley tegen 6.000 predikte. En daarna predikte hij alweer voor 60.000 mensen. En het mooie als je hun verhaal leest, is dat er totaal geen jaloezie was naar elkaar. En dat klinkt logisch, maar toch zie je heel vaak iets anders gebeuren in kerken. Waar er nog iemand in een kerk opstaat met de zalving en de kracht van God op hun leven. En voorgangers die reageren in jaloezie. En dan beginnen te onderdrukken in plaats van vrij te zetten. En dat zie je ontzettend vaak gebeuren. Ga maar praten met bedieningen in Nederland, maar over heel de wereld. Ze zijn allemaal ergens uit een kerk getrapt. Bijna allemaal. En ook alle bekende namen in Nederland, vraag maar hoe ze begonnen zijn. Ze zijn allemaal uit hun eigen kerk getrapt. Omdat ten diepste de voorganger het ergens niet kon hebben. Dat God ook heel sterk, en misschien nog wel sterker, door iemand anders heen bewoog dan door hunzelf heen. En dat is een enorme les, een enorme valkuil. Terwijl eigenlijk zou jouw vloer, jouw plafond moet de vloer zijn voor degene die na jou komt. Dat is het goddelijke model. Dat als je iemand meeneemt, dat alles wat je hem hebt geleerd, dat je hem dat leert en dat je hem vanaf daar weer verder duwt. En dat hadden zij dus absoluut. En hij had een nog veel grotere zalving. Overal waar hij kwam, gingen de winkels dicht. Mensen beginnen te huilen, vallen op de grond onder de kracht van God, schudden onder de kracht van God. En een beschrijving van hemzelf als hij sprak. Overal waar ik keek waren mensen. Sommigen liggen als dood op de grond. Anderen wrongen hun handen in elkaar. Riepen het uit naar vergeving voor God. Weer anderen lagen op de grond. Ze vielen in de armen van hun vrienden en bekenden. Bekeerden zich van hun zonde. De meesten hieven hun ogen op naar de hemel. Riepen het uit naar God. Het leek wel of mensen in een soort trance lagen. Soms 24 uur aan een stuk. Ondertussen kregen mensen vaak beelden of visioenen van de hemel of van de hel. En kwamen op die manier tot geloof. Dus enorme bediening, enorme beweging van de geest van God. En uiteindelijk vroeg iemand aan Charles Wesley of dat hij George Whitefield in de hemel zou zien. Zijn antwoord was, George Whitefield is zo'n heldere ster in Gods heerlijkheid. En zal zo dicht bij de troon van God staan, dat iemand zoals mij nooit een glimp van hem zal zien. Dat was zijn antwoord. Hij overlijdt redelijk jong. Maar hij predikt 33 jaar lang en heeft uiteindelijk 18.000 keer gepreekt in zijn leven. 18.000 keer. Gemiddeld 500 keer per jaar, 33 jaar lang. En 60.000 mensen wonen zijn begrafenis bij. Een enorme beweging van God wat heel Amerika heeft geschud. Dan krijg je de voorlopers van de Pinksterbeweging. En vanaf hier zie je steeds meer de geest van God gaan werken. Charles Finney, heeft iemand wel eens van hem gehoord? Charles Finney was een evangelist met enorme kracht van God op zijn leven. En ik ga niet heel zijn levensverhaal vertellen, maar Charles Finney stuurde een voorbidder altijd naar een bepaalde stad toe. En daarna ging hij daar een campagne doen. En er was zo'n kracht van God, als je zijn biografie leest. Ik heb zijn biografie. Iedereen waar hij mee praat, bekeert zich van zijn zonde. Ook op straat, hoeft maar een paar woorden te zeggen. Mensen komen onder de kracht van God, beginnen zich te bekeren. Roepen het uit naar God, vallen op hun knieën voor vergeving. Zo'n kracht. Kracht van God op zijn leven. Er is een verhaal dat Charles Finney in een stad komt en een eigenaar van een fabriek neemt hem mee om een fabriek te laten zien. En dan staan ze op zo'n reling en hij kijkt over heel die fabriek heen en niemand weet dat hij er is. Behalve die eigenaar. En hij staat daar over die mensen te kijken en één voor één vallen ze op hun knieën. Beginnen het uit te roepen naar God. Beginnen te schreeuwen om vergeving. Gewoon door zijn tegenwoordigheid in een fabriek. Zo'n kracht van God op zijn leven. En enorm veel mensen komen tot geloof. Hij is de eerste die eigenlijk altar calls doet. Dus die mensen naar voren roept. Om echt een keuze te maken voor Jezus. Daar begint hij mee. Maar enorm, enorm groot gebruik door God. En ook een les die hierin zit. Even kijken. Je hebt de Second Great Awakening. Die eigenlijk redelijk kort na de first is gestart. En toch zie je in de tussentijd die opwekking weggeëpt is. En er eigenlijk weer gewoon een generatie is die niet echt bekend is met de kracht van God. En iedere generatie hebben we opwekking nodig. Dat is wat we hieruit leren. Iedere generatie hebben een beweging van God nodig. Wonderen van God nodig. Tekenen van God nodig. En ik maak me daar wel eens zorgen om. Als je kijkt naar wat als je kijkt naar hoe christendom zich ontwikkelt, alle wonderen en tekenen van God. Als ik spreek op bijbelscholen of in samenkomst en ik vraag wie kent John G. Lake? Meestal niemand. Wie kent Smith Wigglesworth? Meestal niemand. En ik ga geen namen noemen, maar noem een populaire spreker en iedereen steekt zijn hand in de lucht. De populaire sprekers van vandaag de dag zijn niet bekend om hun wonderen en tekenen. De meeste niet. De meeste, ook in Nederland, kijk naar wat de grootste, bekendste sprekers zijn. De meeste zijn niet bekend om de wonderen en de tekenen en de kracht van God. Maar omdat ze een boodschap brengen die mensen graag willen horen. En zeker in Nederland, dat we, als we het er niet mee eens zijn of het niet fijn vinden, we gaan het liefst naar huis, maar wat een fijne dienst. In plaats van, wauw, de kracht van God was er, kanker verdween. Ik word heel vaak gevraagd voor kerk, ja, we willen opwekken, we willen een beweging van de geest van God. Totdat ik er ben en de geest van God begint te bewegen en ze beseffen hoe het eruit ziet. Als demonen beginnen uit te schreeuwen, het oudste team ligt op de grond te kermen en wordt bevrijd. En dan is het toch niet zo comfortabel. We krijgen vragen van mensen en we krijgen dit. En weet je, mensen snappen het niet. Nee, dat betekent dat er iets fout zit in je kerk als mensen niet snappen wat er gebeurt als demonen eruit gaan. Als de geest van Jezus staat, door de geest van God, als demonen uitdrijven, is het koninkrijk bij je gekomen. We willen wel een preek horen over het koninkrijk, maar wil je het manifest zien? Weet je, opwekking en opschudding ligt heel dicht bij elkaar. En waar we naartoe moeten is weer de kracht van God. Als je bijvoorbeeld David Hogan, die man, opzoekt, alle reacties op internet zijn allemaal negatief. Mensen kunnen het niet eens geloven. Zover zijn we verwijderd van de kracht van God. En dat is sowieso iets wat me zorgen baart in Nederland. En ik denk, totdat je zelf 700 mensen uit de dood hebt opgewekt, kan je beter maar je mond houden. En God is er echt niet in geïnteresseerd in wat jij ervan vindt. En zoveel christenen hadden druk bij, wat vinden ze ervan? Een van de meest bekritiseerde bedieningen, als het gaat in Nederland, als je Joel Osteen noemt. Weet je wel, iedereen, Joel, is die man wel gered? Waarom? Omdat ze het gewoon niet kunnen hebben, het succes wat hij heeft. Ik zat laatst te kijken, een doopdienst van Joel Osteen, maar die 3 uur achter elkaar mensen aan het dopen is, aan de lopende band. Ik denk dat hij 800 mensen doopt in 1 doopdienst. Totdat jij 800 mensen doopt in 1 dienst, kan je beter maar je mond houden. Maar ik geloof wel dat God iets nieuws wil doen. Dat de predikers die we zien, dat we bekend komen samen de kracht van God. Dat de kracht van God weer terugkomt. Dat we dat weer gaan respecteren. En soms ziet dat er heel rauw uit. Als je kijkt naar de opwekkingspredikers van die tijd, waren niet altijd de mensen die denken van, nou, ga ik even lekker een kopje koffie mee drinken naar de dienst. Radicaal in de kracht van God. En heel radicaal. Alleen dat is iets wat de kerk in Nederland weer moet gaan omarmen. Wil je een beweging van God of wil je lekker je eigen organisatie en alles kalm en rustig? En iedere generatie hebben we opwekking nodig. Want ook die Second Great Awakening moest eigenlijk weer vanaf nul starten en opkomen. En Charles Finney was daar een grote speler in. Ik ga wat sneller. Dwight L. Moody. Die sla ik even over. Deze is interessant. Vanaf hier beginnen echte wonderen en de tekenen weer. John Alexander Dowie. Wie heeft er wel eens van hem gehoord? Een paar mensen. John Alexander Dowie was de eerste eigenlijk die weer met genezing bezig ging. Hij was een apostel van God, alleen zijn leven is totaal verkeerd afgelopen. Is helemaal misgegaan. Maar John Alexander Dowie, hij heeft een honger naar God. Hij wordt voorganger in een paar kerken, maar dan wordt hij wordt er telkens uitgeschopt. Gaat niet helemaal goed. En iets wat je moet begrijpen qua tijdsgeest, bepaalde mensen, ook een John G. Lake, John Alexander Dowie, als je hun boeken leest, zijn ze fel tegen doktoren. Ze hebben het over demons, devils en doctors. Demons, devils en doctors. Ze waren fel tegen doktoren. Alleen je moet begrijpen, als je die boeken leest, in die tijd was dat helemaal niet ontwikkeld, heel die medische wetenschap. In die tijd was het gewoon zo, je hebt last van je maag, laten we hem er eens uithalen en dan kijken hoe het met je gaat. Echt waar, dat is niet overdreven. Je haalt een ziek orgaan eruit, je naait iemand weer dicht en dan kijk je hoe lang die het volhoudt. En John Alexander Dowie ook, die wilde mensen helpen. Dus hij ging genezing studeren. En hij zit daar in die lessen en hij heeft door. Die mensen hebben geen idee wat ze aan het doen zijn. Ze trekken gewoon zieke organen eruit. Ze gieten er een middeltje in waarvan ze helemaal niet weten wat het doet. En vanuit dat standpunt is hij fel tegen doktoren. Want er zitten meer mensen eraan doodgaan dan door geholpen te worden. Dus als je dat soort boeken leest, dat soort verhalen leest, moet je denk ik ook een beetje in een tijdscontext plaatsen. Van waarom bepaalde dingen zo zijn ontstaan. Uiteindelijk Uiteindelijk wordt hij weer voorganger in een kerk in Sydney. En in die tijd komt er een plaag over die stad heen. En hij weet nog niks over genezing. En hij moet 40 mensen begraven in de eerste week van zijn voorgangerschap. Dus hij is 1 week voor, hij moet 40 mensen begraven. En uiteindelijk, hij zit erover na te denken over al die ellende die hij ziet. En hij leest zijn Bijbel en hij komt uit bij Handelingen 10 vers 38. Die bekende tekst. En dan beseft hij, dit is niet door God, maar dit komt door de duivel. Eigenlijk weet je hetzelfde als John G. Lake. En dan wordt er op zijn deur geklopt. En dan is er een vrouw, Maria, en die ligt op sterven. En die moet hij weer uitgeleiden en begraven daarna. En, maar hij heeft net die tekst gelezen. En die dokter zegt dan tegen hem van, ja, de wegen van God zijn veel te wonderlijk. We zullen nooit begrijpen waarom deze plaag hier is. En hij zegt dan, dit is niet van God, dit is van de duivel. En hij bidt voor die vrouw en die vrouw geneest. En dat is het begin van zijn genezingsbediening. En uiteindelijk begint hij op die manier met bidden voor de zieken. En hij stopt met zijn kerk. Hij begint gewoon een reizende bediening. En hij huurt een gebouw en hij begint te bidden voor de zieken. En er gebeuren wonderen, maar er barst een enorme vervolging los. Zowel vanuit de kerk, omdat hij de kracht van God heeft eigenlijk als enige. Als vanaf de overheid. In het Engels heet dat practicing medicine without license. Dus je geeft jezelf uit voor dokter om mensen beter te maken terwijl je geen dokter bent. En terwijl die veld tegen doktoren was, dat is het kromme. Maar hij wordt ook meer dan 100 keer gearresteerd in zijn leven daarvoor. Iedere keer betaalt hij de borg en hij gaat rechtstreeks naar zijn samenkomst en bidt weer voor de zieken, wordt weer opgepakt. En zo gaat het constant door. Maar hij blijft doorgaan en doorgaan en doorgaan. Al deze mensen waren enorme beukers voor het koninkrijk van God. Die zich niet lieten stoppen, die zich niet lieten ontmoedigen. Ze zaten niet bij pastoraat. Nou ben ik alweer gearresteerd. Uit de gevangenis, terug naar de samenkomst. De eerste zieken, hup, handen erop en weer door. Ze gingen door en door en door en door. Uiteindelijk worden duizenden mensen genezen door zijn bediening. En hij besluit naar Amerika te gaan. Daar begint hij een kerk, die groeit heel hard. Duizenden mensen komen naar hem toe. En ook hier wordt hij enorm vaak gearresteerd, beschuldigd. In de kranten wordt er over hem geschreven. Ze proberen hem weg te jagen. Uiteindelijk proberen ze hem zelfs te vermoorden. Ze plaatsen een bom in zijn kantoor om hem op te blazen. En hij zit te werken en de geest van God spreekt tegen hem. Ga naar huis, hij gaat naar huis. Hij loopt 40 meter van zijn kantoor vandaan en zijn kantoor ontploft. Dus altijd goed luisteren als de geest zegt, ga naar huis. Maar door de geest van God wordt hij boven natuurlijk bewaard. En hij begint als eerste de healing rooms. Ook hier wordt hij weer voor gearresteerd. Hij wordt alleen maar gearresteerd in zijn boek. Maar hij blijft maar doorgaan en doorgaan en doorgaan en doorgaan. Hij bouwt grote kerken. En hij hangt ook de wonderen. Hij hangt alle rolstoelen, krukken, dat soort dingen hangt hij op als trofee. Van de wonderen die gebeuren. En uiteindelijk, waar het uiteindelijk misgaat, hij wil weer terug naar een stuk aardse macht. En hij wil een eigen stad gaan bouwen. Science City. Sion. En hij weet al dat dat niet zo'n goede aarde gaat vallen bij heel veel van zijn tegenstanders. Dus hij besluit, hij heeft een tactiek om ze af te leiden. Ze zegt, ik ga een grote campagne doen. Het thema wordt Demons, Devils en Doctors. Dat was het thema van zijn campagne. Dus iedereen barstte los en allemaal kritiek. En mensen waren allemaal bezig om die campagne tegen te houden. Ondertussen kocht hij een stuk grond en is hij begonnen met die stad te bouwen. En voordat ze erachter kwamen dat die campagne nep was, stond het eerste deel van zijn stad al. En zodoende is hij uiteindelijk zijn eigen stad gaan bouwen. Sion City. En er ontstaan op een gegeven moment hele grote problemen in die stad. Hij roept zichzelf uit tot de allerhoogste autoriteit in de stad. Maar hij is alleen maar bezig met natuurlijke dingen zoals besturen. En je leest ook echt bizarre verhalen over hoe hij tegen bepaalde dingen is. Wat hij allemaal afkeurt. En uiteindelijk begint hij uit te roepen dat hij de Elia is in de eindtijd die zou komen. En dan gaat het mis. Als mensen dat roepen, moet je weg zijn. Maar hij gelooft dat hij Elia is. Hij maakt plannen om nog meer steden te bouwen. Om heel de wereld te veroveren. En uiteindelijk in Jeruzalem uit te komen. En bizar verhaal. En uiteindelijk loopt heel zijn bediening de soep in. De mensen trekken hun financiën terug. En tot één groot fiasco. Maar zijn start is goed. En hij heeft een enorm zaad gezaaid. En alle genezingsbedieningen die eruit voortkomen. Die hebben wel de goede dingen die hij wel had, hebben ze wel gepakt. Dus ondanks dat het niet goed eindigt, is het wel goed begonnen.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
2: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners Gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed.
3: Maak van 2024 jouw jaar van groei. Zet het jaar apart om te groeien in geloof, wandelen in je roeping, functioneren in de gaven van de geest, Gods stem verstaan en nog meer belangrijke Bijbelse thema's op de gratis Engelstalige part-time Bijbelschool van Frontrunners. Ben jij erbij? Dan zien we jou vanaf 7 februari iedere woensdagavond in Werkendam. Meld je snel aan voor deze gratis part-time Bijbelschool via frontrunners.nl/parttime.
4: My name is Jenna Poyings with Jenna Poyings Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, jennaboyingsministries.com. And I look forward to seeing you there.
5: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
5: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Misschien twijfel je wel eens. Is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
8: De werkweek zit erop.
9: Woehoe!
8: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Amuse en welkom naar Dagelijks Brood, oftewel Dagelijks Voedsel voor uw geest. En welkom naar een nieuwe dag, dinsdag. En als Dagelijks Brood jou heeft gezegend, deel het met iedereen om je heen. Laat ze ook genieten van Dagelijks Brood. En mocht je luisteren via God Radio, welkom. En volgens mij binnenkort kan je ook alles terugvinden op de website van God Radio. Alles wat wij aan het doen zijn met Dagelijks Brood. Amen. We zijn begonnen deze week over de wet en kracht van verlangens. En ik was gisteren geëindigd bij je verlangens en je wil. Ik zeg, het is Gods wil dat je verlangt. Verlang naar goede dingen. Verlang naar Gods verlangens. Verlang om God beter te leren kennen. Verlang om voorspoedig te zijn. Verlang om Gods best te leven. Oké? En buig niet voor het lot, maar kies ervoor om voor het allerbeste te gaan. En buig niet voor het lot en zeg niet wat komt, komt. Dat is heel belangrijk. Zeg niet wat komt, komt. Filippenzen 2 vers 13 zegt, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Dus met andere woorden, als jij opnieuw geboren bent en je hart is oprecht naar God toe, je verlangens zijn Gods verlangens. Je verlangens zijn Gods verlangens voor jou. En dat is wel iets wat de gelovigen beter moet gaan begrijpen en meer daarin moeten gaan geloven. Oké, zolang dat verlangens niet tegen het woord van God ingaat, niet slecht is voor andere mensen en ook niet slecht is voor jezelf. Als deze drie vragen ja zijn, dus met andere woorden, het is in lijn met Gods woord, het is goed voor jezelf, het is goed voor andere mensen. Alle drie moeten ja zijn. Dan moet je gewoon doorgaan met dat verlangen. Zeg, geloof dat dit is de wil van God. Ga niet te lang denken van, oh, maar is het Gods wil? Is het niet Gods wil? Zoek in de Bijbel uit. Is het in lijn met Gods woord? Als het tegen Gods woord ingaat, maar het is goed voor jou en het is goed voor mensen, dan is het niet van God. Als het wel, je zegt het is in lijn met Gods woord, maar het is niet goed voor mensen. Dat kan niet, want alles in Gods woord is ook goed voor je medemens. Oké, want de Heer zegt, wandel in liefde. Liefde is de nummer 1. Amen. Dus alle drie vragen moeten ja zijn. En dan moet je gewoon erin wandelen. En als het echt niet God wil is, dan zal je onderweg wel horen. Je zou een stem van achter horen. Niet die weg. Oké? Okay? Maar blijf niet te lang treuzelen. Just verlang naar goede dingen van de Heer. Oké? Okay? Nummer 1. Dus je verlangens en je wil. Je verlangens stimuleert je wil. En om ervoor te gaan. Je verlangens stimuleert je wil om voor iets te gaan wat je wilt. Je verlangens is wat je helpt om daad bij te zetten bij je wil. Veel mensen hebben een wil, maar ze doen niks daarmee. Ze willen iets doen, maar ze doen het. Ze hebben verlangens, maar ze hebben de wil. Of ze hebben de wil, maar ze hebben geen verlangens. Je verlangens stimuleert je wil om te gaan ervoor waarvoor je moet gaan. Nummer 2, het stimuleert je om te beslissen. Verlangens stimuleert je om te beslissen. Het helpt jou om keuzes te nemen. Wanneer je verlangen hebt, dan wil je graag keuzes maken. Stel je voor, je hebt de verlangen om God te dienen. Oké? Okay? Nou, het gaat je helpen om te zeggen, ik beslis, ik ga bijbelschool volgen. Als je bijbelschool wil volgen natuurlijk. Hè? Ik heb zelf niet echt een officiële bijbelschool ooit gevolgd. Maar bijbelschool was de Bijbel zelf. Ik heb de Bijbel was, en heel veel predikingen, en heel veel Bijbel en heel veel gebed zijn. Dat is mijn bijbelschool. Amen. Maar bijbelschool is altijd goed. Want het helpt jou. En een geestvervulde bijbelschool, alsjeblieft. Ga niet naar een dode seminary. Waar ze alleen maar theologie verkondigen, maar niet de geest van God, dan word je een fariseer. Ik heb zelfs gehoord dat de meeste mensen die on fire gaan naar bijbelschool, om theologie te studeren, ze komen eruit en zijn bijna ongelovig. Een theologische school die niet geestvervuld is, ze zijn de Bijbel aan het bestuderen vanuit de normale menselijke beredeneringen. En ze zijn allemaal aan het zoeken wat fout is in de Bijbel, niet wat goed is. Oké? Okay? Dus ga alsjeblieft, als je verlangen hebt om de Heer te dienen en je wilt naar een bijbelschool, zoek uit dat de bijbelschool geestvervuld is. Dat de persoon die dat heeft uitgevonden ook geestvervuld is en de docenten ook geestvervuld zijn. Want anders lijken net de fariseeërs die de schriften kennen, maar toen Jezus voor hun stonden, zagen ze hem niet. Ze wisten niet dat ze over hem hadden gelezen al de hele tijd, dat ze over hem hun hele leven hebben bestudeerd. Ze kenden de teksten, maar ze hadden niet de openbaring van wie voor hun waren. Oké? Nou, nummer 3. Je verlangen stimuleert je wil om risico's te nemen. Je verlangen stimuleert je wil om risico's te nemen. Kijk, wanneer een verlangen is in je hart om iets te doen. En verlangen is, laat me even laten zien dat het verlangen is. Het betekent eigenlijk simpel, je verlangt, je hebt een grote behoefte aan iets. En je wilt iets heel graag. Oké? Dat is verlangens. De goede manier is dat je verlangt naar goede dingen. Wanneer het hebzucht wordt en al deze dingen, dat is verkeerd. Oké? Je verlangt naar de dingen wat in het woord van God staat. Oké? Dus verlangt naar de juiste dingen. Het helpt je, dus het stimuleert je wil om risico's te nemen. Nou, wat we noemen risico's is gewoon geloofstappen. Het zijn niet eens per se risico's. Het zijn gewoon dingen van je laat het bekende achter om te stappen in het onbekende wat je hebt gezien in Gods woord. Als je verlangt om gezond te zijn of verlangt om voorspoedig te zijn en je vanaf Gods woord, je hebt het de verlangens ontvangen. Want het is belangrijk dat de Heer, hij zegt het is de Heer, het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken. Filippenzen 2 vers 13. Oké? Door positieve verlangens, dat stimuleert je wil om de risico te nemen wat je wilt nemen. Nummer 4, verlangen stimuleert je wil om door te zetten. Wanneer je een sterke verlangen hebt om het woord van God te blijven verkondigen of dit of dat te doen, wanneer de challenges of uitdagingen onderweg zijn, jij gaat altijd door. Weet je, er zijn mensen die dingen graag beginnen en dan komen er de uitdagingen, dan rennen ze weer weg. Nou, dat betekent dus heel simpel, ik weet niet of dat wil om iets te beginnen van God was geweest. Dat was gewoon een tijdelijke wil of verlangens die er was. Maar verlangens die van God komt, het laat je doorzetten. Oké? Nummer 5, het stimuleert je wil om dingen te proberen. Verlangens stimuleert je wil om dingen te proberen. Dus met andere woorden, je bent niet bang om te falen. Je verlangt naar iets en je gaat ervoor. Als je het fout, dan leer je ervan en begin je opnieuw. Oké? Nummer 6, het stimuleert je wil om opnieuw te beginnen. We hebben net gezegd eigenlijk, om opnieuw te beginnen. Dus met andere woorden, je hebt iets gedaan en het is niet gelukt. Je gaat niet bij zak en as blijven liggen en zeggen, oh zie, je kan het niet. Nee, je staat weer op, want je verlangt om het te doen. Nummer 7, het stimuleert je wil. Je verlangen stimuleert je wil om verantwoordelijkheid te nemen. Wanneer je verlangt naar iets, om je verlangt naar kinderen te hebben bijvoorbeeld. Je verlangt om te trouwen. Of je verlangt om een gezin te hebben. Dan ga je ook verantwoordelijkheid nemen om te trouwen. Om voor je partner te zorgen. Of daarna voor je kinderen te zorgen. Nummer 8, het verlangen stimuleert je wil om niet op te geven. Het stimuleert je wil om niet op te geven. Nummer 9. Het stimuleert je wil om te slagen. Verlangen stimuleert je wil om te slagen. Je doet alles op alles om dat ding te laten lukken. En nummer 10. Het stimuleert je wil om je wereld op te richten. Om een zegen te zijn in je wereld. Nou, wat is geloof dan eigenlijk als je dan nu makkelijk uitlegt, je kijkt naar verlangens en je wil. Geloof is je verlangens dat gericht is naar de hemel. Dus met andere woorden, je hebt een verlangens en het is gericht naar de hemel. Heren, het komt van u. Dat is een geloof in actie. Dus verlangens is nodig om geloof te kunnen hebben überhaupt. Je moet eerst verlangen om gezond te willen zijn. Voordat je geloof kan hebben van genezing. Want de verlangens gaat je duwen om het woord van God te lezen over genezing. Je moet verlangens hebben om succes te zijn, om succesvol te zijn of om God te dienen. Eerst voordat je daarin in geloof kan gaan wandelen. Want de verlangens gaan je duwen, nogmaals, om beslissing te nemen, om ervoor te gaan. Al deze dingen die wij net hebben genoemd. Oké? En gebed is je verlangens dat geuit wordt naar God. Dat is gebed wat gebed simpelweg is. Het is je verlangens dat geuit wordt naar God. Eigenlijk dat woord proshukomai, de Griekse woord bidden in het Nieuwe Testament, is letterlijk dat woord, het betekent de uitwisseling van wensen en gedachtes. Eigenlijk uitwisseling van verlangens en gedachtes. Zie je dat? Dus gebed eigenlijk is uw verlangens gericht of dat geuit wordt naar God toe. Nou, stappen om het goede te verlangen. Wat zijn de stappen om het goede van God te kunnen verlangen en ook daarin te kunnen wandelen? Romeinen 10, vers 17 zegt iets heel simpels. Het zegt, zo is dan geloof, komt door het horen en horen door het woord van God. HSV zegt, geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Geloof komt door het horen en horen door het woord. Nummer 1, de stappen om het goede te verlangen. Nummer 1, het is het besef en kennis van wie je bent, moet je hebben. En om dat te hebben, dus moet je dus horen. Je moet het besef en je moet de kennis hebben van wie je bent. Besef hebben, nummer 1, dat je een kind van God bent. Dat is een simpele. Besef hebben van wie jij bent als een nieuwe schepping. Besef hebben wat Jezus voor jou heeft gedaan. Het besef en kennis hebben van wie jij bent. Wat betekent het kruis voor jou? Wat betekent de opstanding uit de dood voor de mensheid, voor jouw leven? Dus om het goede te verlangen, dat is het eerste wat je moet hebben. Je moet beseffen en kennis hebben van wie je bent. En deze kennis ontvang je alleen maar uit het woord. Wie jij bent, kan je niet meer vinden wat de psychologen zeggen. Nee, het is allemaal alleen maar te vinden in Gods woord. Gods woord laat zien wie de nieuwe schepping is. Het is je spiegel, zegt Jacobus. Hij zegt, het is net een mens die in de spiegel kijkt. En dan ga je weg en je vergeet hoe je eruit ziet. Gods woord is je spiegel. En in dat spiegel zie je wie je bent. Niet wat mensen zeggen, niet wat je gevoelens zeggen, niet wat de omstandigheden zeggen. Het is wat Gods woord zegt, dat is wie je bent. Oké? Wanneer je dat besef en de kennis hebt, het verandert iets in jou. Waardoor je verlangens begint te ontvangen om te leven naar wat je hebt gelezen. Dan wil je gaan leven graag naar wat je hebt gezien in het woord. Oké? Nummer 2, we praten over stappen om het goede te verlangen. Nummer 2, het beseft en kennis van hoe God over je denkt. Nummer 1, eerst weten wie je bent. Nummer 2, hoe God over je denkt. En wat is dat precies? Hoe denkt God over u? Hij zegt in Zacharia 2, je bent zijn oogappel. You are the apple of his eyes. In Engels zegt het mooie, you are the apple of his eyes. Hij zegt, ik weet het verlangen dat ik tot je heb. De goede verlangens om jou te zegenen. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord. Je ziet dat God doet alleen maar, hij ziet je, hij denkt alleen maar goede dingen over jou. Maar mensen vaak horen te veel religieuze dingen. En ze horen alleen maar de andere kant, oh God is boos op jou, God is dit op jou. Nee. Er is geen veroordeling voor zij die in Christus Jezus zijn. Romeinen 8 vers 1. Die niet wandelen naar het vlees, maar naar de geest. Je moet besef en kennis hebben van hoe God over je denkt. Nummer 3, je moet besef en kennis hebben van wat God voor jou heeft voorzien. Wat heeft hij allemaal voor ons voorzien? In zijn woord nogmaals. Dan hebben wij de main tekst gelezen, de voornaamste tekst is Romeinen 10 vers 17. Geloof komt door het horen en horen door het woord. Alles is in het woord. Stappen om het goede te verlangen is om deze dingen te kennen. Nummer 1, besef en kennis hebben van wie je bent. Besef en kennis hebben van hoe God over jou denkt. Besef en kennis hebben van wat God voor jou heeft voorzien. Wat heeft hij allemaal voor jou voorzien? Psalm 23 vers 1, de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt het aan niks. Hij heeft aan alles voorzien van jou. 2 Petrus 1 vers 3, volgens zijn goddelijke kracht heeft hij ons alles gegeven. Wat tot Gods vrucht toebehoort. Dus hij heeft voorzien in alles wat wij nodig hebben in het leven. En nummer 4, je moet besef en kennis hebben van wat zijn oorspronkelijke plan is voor jou. En dat kan je vinden heel simpel in Genesis 1, vers 27, 26. Laten wij de mens maken in ons evenbeeld en in ons gelijkenis. Laten zij heersen. Wees vruchtbaar, word voorspoedig, vers 28. Beheers de aarde, word taalrijk. Wees vruchtbaar en voorspoedig. Dat is wat hij voor jou oorspronkelijk heeft bedoeld. Wanneer je al deze dingen gaat ontdekken in zijn woord, dan zal je de juiste dingen verlangen. Weet je, sommige mensen lezen de Bijbel en ze veroordelen zichzelf. Ze gebruiken de Bijbel om zichzelf te veroordelen. Man. Ik lees de Bijbel en ik word blij. Want ik zie alleen maar de goede dingen die God over mij heeft gezegd. Weet je, het verschil in je de Bijbel is. Je kan eruit halen uit de Bijbel wat je wilt uithalen. Je kan eruit halen dat God boos is op jou. Kan je eruit halen, 100%. Maar je kan ook eruit halen dat God zegt in jou de apple of his eyes. Je bent zijn oogappel. Je bent zijn schat. Hij heeft de schat in jou gelegd. We hebben deze schat in een oude kruik. Oké? Je kan het zien dat je bent de licht van de wereld. Je bent de zout van de aarde. Al deze geweldige dingen kan je ontdekken. In de naam van Jezus. Nou, vandaag, mijn tijd is al bijna om. En ik ga afsluiten. En morgen gaan we door met de wet van verlangens. En voor nu geloof ik dat je gezegend bent. En voor nu wil ik zeggen, God zegen. En tot morgen. God zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: Holy, holy, holy, hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
3: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: De woorden die we vandaag lezen hebben mijn vrouw en mij door de moeilijkste dagen van ons leven geleid. David zingt in vers 4 van Psalm 23. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. Hoe waar zijn deze woorden? David wist dat in de zomermaanden de herder genoodzaakt is om zijn kudde naar hoger gelegen weidegronden te brengen. Om die hoge gelegen weidegronden te bereiken, moet de herder zijn kudde door een donker dal leiden. Als de herder met zijn kudde door zo'n duister dal trekt, is de kudde angstig en onrustig. In de spelonken loeren doodsvijanden op de kudde. Over zo'n duistere doorgang heeft David het. Het is donker en dreigend. Je denkt misschien, waarom vermijdt de goede herder deze diepe gevaarlijke doorgang niet? Het antwoord luidt dat de herder geen keus heeft. In het voorjaar hebben de schapen de weide kaal gegraast. En nu moet hij een nieuw gebied zoeken, waar het gras groen en het water helder is. De herder kan niet anders dan de kudde door het duistere dal naar de hoge landen te leiden, waar het beste en meeste voedsel voor de schapen gevonden wordt. Zoals de herder omgaat met de kudde, zo gaat de goede herder ook om met jou. Als je weide afgegraast en kaal is, brengt God je hogerop. Hij brengt je geloofsleven op een hoger niveau. Meestal gaat daar een dal van diepe duisternis aan vooraf. Er staat niet in Psalm 23 dat God jou in het dal van diepe duisternis brengt. Er staat dat God, als het dal onvermijdelijk komt, jou er doorheen leidt. De goede herder gaat er met de kudde dwars doorheen. En wat doen de schapen? Ze blijven zo dicht mogelijk bij de herder en kruipen dicht tegen elkaar aan. Want ze weten dat de goede herder zijn schapen nooit naar een plek brengt waar hij niet eerst zelf is geweest. De goede herder kent de weg en hij zal je nooit die weg alleen laten bewandelen.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
5: 24 uur per dag het geluid van hoop. Dit is God Radio.
0: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
6: Wilt u aanmonsteren voor het leger van Christus Jezus? In 2 Timotheüs 2, vers 3 lezen we: leid met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus. Wilt u aanmonsteren? Er is een leger dat zo sterk is en zo goed bewapend en onder zulke volmaakte leiding dat de overwinning zeker is. Dat is geen leger dat vecht voor een bepaald land. Het is een wereldleger. Weet u wat de toekomst van de wereld is? Een vrederijk. Vrede op aarde gelijk in de hemel. Een aarde bedekt met de kennis des Heren zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Zwaarden herbewerkt tot ploegscharen. Wilt u meer bijzonderheden weten? Gaat u dan maar eens puren uit de woorden van de profeten, de woorden van de Heer Jezus zelf en van de apostelen, en dan het boek van de Openbaring van Johannes. Ik hoorde dit verhaal van Napoleon. Er was een nieuwe groep soldaten aangemonsterd en hij sprak ze zo toe: mannen, als je in mijn leger strijdt, dan kun je ervan op aan dat dikwijls als je hongerig bent, er geen eten blijkt te zijn. Als het slecht weer is, soms geen dak boven je hoofd. Wat je wacht is bloed en zweet. Maar één ding kan ik je verzekeren: als je voor mij vecht, dan zet je je leven in voor Napoleon die nog nooit een slag verloor. Denk nu een minuut na. Wil je toch soldaat in mijn leger zijn, kom dan een stap voorwaarts. Hij keerde zich om en wachtte een minuut. Toen keek hij naar de jonge mannen. Ze stonden nog schouder aan schouder. Hij zei: ik geef jullie nog één kans. Is er niet één die het aandurft? Nog één minuut wacht ik. Dat hoeft niet, riep er één. We zijn allemaal een stap vooruit gekomen. Napoleon verloor zijn laatste slag. Koning Jezus zal niet verliezen. Hij was overwinnaar, hij is overwinnaar en hij zal overwinnaar zijn. Hij zelf waarschuwde: als je mij volgt, dan betekent dat een kruis op je nemen. Sterven als het tarwegraan, dat pas vrucht brengt als het sterft in de grond. Je leven verliezen voor mij, dan zul je het winnen. Ja, het kan martelaarschap betekenen. Petrus zegt in 1 Peter 4, vers 12: geliefde, laat de vuurgloed die tot beproeving dient u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwamen. Integendeel, verblijd u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, dat de geest der heerlijkheid en de geest Gods op u rust. In een land waar het gevaarlijk was om Jezus te volgen, kwam een jonge man naar me toe. We hadden met de hele gemeente samen geluisterd naar wat de Heilige Geest ons te zeggen had over het volgen van Hem. Van Hem die uit de hemel naar deze aarde was gekomen en hier geleefd heeft en toen gestorven is aan het kruis van Golgotha. Omdat Hij ons zo geweldig lief had en Hij ons voor de eeuwigheid redden wilde. Die jongen zei: nu ben ik bereid voor Jezus te leven en te sterven, als Hij dat wil. Toen las ik in de jongen zijn ogen de geest der heerlijkheid, waar Petrus van sprak. Het doel van de wereldstrijd waar wij middenin staan is vrede op aarde. Johannes heeft geschreven in Openbaring 21, vers 3 tot 5: zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn. En Hij die op de troon gezeten is, dat is Jezus, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. Ik hoorde een jonge man zeggen die dat gelezen had: God wil het ganse heelal vol plakken met foto's van zijn zoon. Ja, dat joch zei het op zijn manier. Maar hij snapte er toch aardig veel van wat er komt op deze wereld. Jesaja zegt in Jesaja 11 vers 9... Deze aarde zal bedekt worden met kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Dan zal er in Biafra en Vietnam ook vrede zijn. En kennis des Heren. Ik ben niet in Biafra geweest, wel in Vietnam. En ik weet... O mensen, het is zo erg. Nou ja, houd daar maar over op, zegt u. Ik kan er toch niets aan doen. Nee, kunt u niet? Ik geloof het wel. Als u aanmonstert in het leger van koning Jezus... dan gaat u gebruikt worden de komst van Jezus op aarde te verhaasten. Die komst als hij alles nieuw gaat maken... als hij als koning gaat heersen. Dat gebeurt pas als de volheid der heidenen binnenkomt. Romeinen 11 vers 25. Die man, die vrouw, dat kind dat u vandaag ontmoet... kon de laatste zijn waardoor de volheid er is. Is het uw lijden waard om voor koning Jezus te strijden? Kijk maar even naar Biafra en Vietnam. Ach, het kan ook dichter bij huis. Er is genoeg misère in Holland en in het land waar u die luistert woont. In plaats van zwaarden, ploegscharen. De wolf zal met het lam verkeren, een vrede die alle verstand te boven gaat. Liefde onuitsprekelijk. De vrucht des geestes, overal. Liefde, vrede, blijdschap, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Galaten 5 vers 22. Laten we bidden. Heer Jezus, kom spoedig. En doe wat u beloofd hebt. Dank u dat u ze allemaal gaat gebruiken. Die daar net of nu geantwoord hebben. Ja, Heer Jezus. Schrijf u mij maar in het boek des levens en op de presentielijst van uw soldaten. Ik wil lijden met de anderen als een goed soldaat van Jezus Christus. Waar u ook gebruiken wilt. Halleluja. Amen.
7: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
5: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, mijn naam is Ina Florissen. Vandaag hebben we als onderwerp door vuur beproefd.

0: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
1: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op God's Radio, op YouTube en als podcast.
2: Net als Paulus en Jacobus waarschuwt ook Petrus voor de beproevingen die ons geloof moet ondergaan. In 1 Petrus 1 vers 5 beschrijft hij christenen als degenen die door de kracht van God bewaakt worden door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Hij benadrukt dat alleen door het geloof Gods kracht doelmatig in ons leven kan werken. Daarom is dat voortdurende geloof een noodzakelijke vereiste om deel te kunnen hebben aan de volledige en uiteindelijke openbaring van Gods redding. Vervolgens beschrijft hij in de volgende twee versen hoe ons geloof beproefd zal worden. Daar staat: daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Petrus vergelijkt hier de beproeving van ons geloof met de manier waarop goud door vuur gelouterd wordt en gezuiverd. Op datzelfde thema komt hij terug in de eerste Petrusbrief, hoofdstuk 4, vers 12 en 13. Daar staat: geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijdt u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. In het begin zullen we die vuurproef misschien beschouwen als iets vreemds. Als iets wat niet bij ons leven hoort als christen. Maar Petrus verzekert ons dat deze beproevingen een noodzakelijk onderdeel zijn van dat leven. Het is essentieel voor de zuivering van ons geloof. Net zoals vuur essentieel is voor het louteren van goud. Daarom roept hij ons op om ons te verblijden. Ook hier in de lessen van Petrus vinden we, net als bij Paulus en Jacobus, die schijnbare tegenstelling van intense beproeving die gepaard gaat met intense vreugde. 3 toonaangevende apostelen van het Nieuwe Testament, te weten Paulus, Jacobus en Petrus, benadrukken dus allemaal dat wij het als volgelingen van Jezus niet als iets vreemds moeten beschouwen wanneer we de moeite en verdrukking gaan. Petrus zegt zelfs dat we daarin deel hebben aan of gemeenschap hebben met het lijden van Christus. Ons geloof wordt erdoor beproefd. En dat wordt juist weer een bron van intens.

0: En dan nu de proclamatie van deze week.
1: Guess how we're going to begin.
2: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
1: With a proclamation.
2: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
3: U maakt alles nieuw. U belooft, ik maak alles nieuw. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En aan wat vroeger geweest is, wordt niet meer gedacht. Het komt niet meer in de gedachten op. Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. Er is in het nieuwe Jeruzalem een rivier met water dat leven geeft. Aan weerskanten staat een levensboom. De bladeren van de boom brengen de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. En God zal alle tranen van onze ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Ik vertrouw op Gods belofte en zie uit naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Omdat ik hiernaar uitzie, span ik mij in om smetteloos en onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen.

0: eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Vader, dank u wel voor uw apostelen die ons zijn voorgegaan in die weg van geloof. Dank u voor het voorbeeld dat zij hebben laten zien om juist door de verdrukking heen hun geloof vast te houden, zodat het steeds sterker wordt. Help mij, Heer, om hen daarin te volgen en de diepe vreugde die daarin ligt te kennen. Amen.
2: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
3: And I want you to know God loves you.
2: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
3: He's never given up on you. You understand?
2: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
3: You may have given up on him, but he has never given up on you.
2: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
3: Thank you, Lord.
2: Dank u, Heer.
3: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
2: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
3: Praying to Jesus, not to me.
2: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
3: I'll give you the words. You say them after me.
2: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
3: Lord Jesus, I'm sorry.
2: Heer Jezus, het spijt me.
3: That I turned my back on you.
2: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
3: I went my own way.
2: En mijn eigen weg ben gegaan.
3: Tonight I repent.
2: Vandaag bekeer ik me.
3: I turn back to you.
2: Ik keer terug tot u.
3: I submit myself to you.
2: Ik onderwerp mijzelf aan u.
3: And I ask you to have your way in my life.
2: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
3: Take me as I am.
2: Neem me zoals ik ben.
3: And make me what you want me to be.
2: En maak me wat u van mij wil maken.
3: I want you to say those last words again. Take me as I am.
2: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
3: And make me what you want me to be.
2: En maak me wat u van mij wil maken.
3: In the name of Jesus.
2: In de naam van Jezus.
3: Amen.
2: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met Gospel Choir Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derk Prins. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derk Prins Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
7: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
8: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
9: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Kom naar de open dag, charisbiblecollege.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
4: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio. Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: God Radio. Je bent niet alleen.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
8: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
9: My name is Jenna Points with Jenna Points Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoynesMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
10: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
11: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
11: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio. Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Kom naar de open dag. Charisbiblecollege.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
4: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio. Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.

0: liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
6: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

Hey, goedemiddag. Het is weekend en het weekendgevoel mag weer beginnen. Dus ja, vanzelfsprekend, de weekendshow op je radio. Goedemiddag nogmaals. Wat leuk dat je luistert. We begonnen dit programma met Fear of the Lord. Dat was een gloednieuwe single, gevolgd door Elevation Rhythm en Washed. En dat is natuurlijk een hele bekende, want hij staat ook wereldwijd nog steeds in alle christelijke hitlijsten. Ja, helemaal vastgespijkerd, zeg maar. We zijn bij je tot 6 uur vanavond. En als je op de zaterdagmiddag luistert, dan zeg ik, we zijn bij je tot 4 uur vanmiddag. In dit programma, ja, we gaan even terugblikken op opwekking. Want dat was afgelopen weekend. En daar heb ik toch het een en ander opgenomen. Hè. Ik liep daar ook rond in zo'n zwart gold radio t-shirt. Misschien heb je me wel zien lopen en dacht je van, oh nee, daar ga ik even met een boogje omheen. Had ik ook gedaan. Ja, geen probleem. Verderop in het programma heb ik ook nog een interview met Rami Sam. En Rami die organiseert de Mars voor Jezus. En dat gaat op 27 juni plaatsvinden. Dus dat ligt nog in de toekomst. Dus mocht je nog eventjes iets leuks zoeken voor iets moois zoeken, laat ik het zo zeggen, voor je agenda. Dan zou ik zeker even blijven luisteren. Kortom, we hebben een...

0: Zach Williams op God Radio in de weekendshow Jesus Loves. Hoorde je zojuist voorbij komen met daarvoor een tipje. En dat tipje was afkomstig van Sun Heat featuring Beacon Light. En het plaatje heet Iconic. En iconisch, dat was het wel inderdaad. Zeg, afgelopen weekend liep ik met de microfoon rond over het terrein van Opwekking. En dat klonk ongeveer zo.
1: Nou, wat is een goede plaats om te beginnen wanneer je op Opwekking rondloopt. Ik sta op dit moment op het midden van het veld. Het is vandaag zondag. En wanneer jullie dit horen is het natuurlijk alweer een weekje later. Maar ik ben benieuwd wie we hier allemaal tegenkomen. En wat voor mooie gesprekken we hier kunnen aangaan. Goedendag, zou ik jullie wat mogen vragen? Voor op de radio. Durf je dat?
2: Nou ja, je mag altijd een vraag stellen natuurlijk.
1: Ja, nee, het zijn, makkelijke vragen. Ja, nou ja, wat is jullie indruk van Opwekking dit jaar?
2: Nou, heel positief. Ik ben er heel lang niet geweest. Dus leuk om hier weer een keer te zijn.
1: En een persoonlijkere vraag misschien. Maar wie is Jezus voor jou?
2: Ja, Jezus is mijn redder.
1: En als je nu te maken hebt zeg maar, met een ongelovige luisteraar. Wat zou je die willen vertellen?
2: Dat het heel mooi is om Jezus te leren kennen. En om hem te zoeken. En ja, ik denk dat voor iemand die Jezus niet kent, dat misschien wel een beetje cryptisch klinkt. Maar,
1: mag ook, hè?
2: Ja, maar dat het wel het proberen waard is.

0: Achtereenvolgens hoorde je For King & Country, Fix My Eyes, gevolgd door deze nieuwe single van Joshua Queen en Judas. Ja, een leuk nadenkertje, die tekst ook, dat mogen we rustig zeggen. Ja, je hoorde het zojuist ook al. Ik liep afgelopen weekend rond op het terrein van Opwekking en ik heb zo links en rechts al mensen aangesproken. Ja, sommige mensen durfden niet voor de microfoon, andere dan weer wel. En ja, een van die mensen die het dan wel durfde was deze.
1: Goedemiddag, mag ik even iets vragen? Zou ik jullie wat vragen mogen stellen voor op de radio? Durven jullie dat?
2: Ja hoor.
3: Ja, dat durft hoor.
1: En wie mag ik iets vragen? Helemaal goed. Jij bent uitgekozen. Wat is jouw indruk van Opwekking dit jaar?
2: Ja, heel gezellig. Ik kan het helemaal niet. Nee, ik ben er ook alleen maar vandaag. Maar heel gezellig. Heel lekker druk, maar het weer is top. Ik vind het niet te heet eigenlijk. Dus ik ben er wel van aan het genieten.
1: En een wat meer persoonlijkere vraag. Wie is Jezus voor jou?
2: Oeh.
1: Ja, dat is een hele goeie. Je mag er even over nadenken. Met de stiltes kan ik er tussenuit knippen.
2: Ja, oh, precies.
3: Leuk overgang
2: van vragen. Nou, ja. Lekker weer. En wie is Jezus voor jou?
1: Verrassing.
2: Wie is Jezus voor mij? Hij is, ja, zoveel. Een vriend. Iemand die mij heel goed kent en kan begrijpen, denk ik. Omdat hij alles al heeft meegemaakt. En dat geeft me heel veel troost.
1: Nou is het natuurlijk zo dat er ook luisteraars zijn die Jezus nog helemaal niet kennen of eigenlijk nog nooit een keuze voor Jezus hebben gemaakt. Is er een boodschap die jij hun zou willen meegeven?
2: Ja. God is zo groot en zo goed. Dat het is gewoon echt de moeite waard om je daar even in te verdiepen. Dat is denk ik mijn boodschap.
1: Mooi antwoord. Nou, dankjewel. En heel veel plezier.
2: Ja,
1: dankjewel. Dankjewel, hè.

Talk My Will hoorde je zojuist voorbij komen op God Radio in de Weekend Show. Met daarvoor John Keat en de New Me. En dat is een plaatje uit de tiplijsten van dit moment. Hartstikke nieuw. Dus zoek die plaat op, draai hem of blijf lekker naar God Radio luisteren. Hoor je hem ook verschrikkelijk veel voorbij komen. En dat is ook precies de bedoeling. Zeg, zometeen gaan we nog eventjes terug naar opwekking. Maar voordat we dat gaan doen, tenminste opwekking van het vorige weekend dan, hè. De opnames, ja, opwekking is al voorbij. De opnames dus, die ga je zo meteen horen. Maar eerst Toby Mac, Promised Land gaat er nog aankomen. En voordat ik die ga draaien, heb ik toch nog eventjes een stevige plaatje voor je. Een van de betere platen van dit moment. Alexander DiSaggio, The Battle Is Won.

0: met deze plaat krijg je toch altijd wel weer een beetje het lekkere weekendgevoel. Toby Mac hoorde je in de weekendshow op God Radio met The Promised Land. Daarvoor Alexander DiSaggio en The Battle is Won. Wij gaan nog eventjes terug naar een van de opnames die ik het afgelopen weekend op het terrein van Opwekking heb gemaakt. Want daar sprak ik zo links en rechts wel mensen aan. Gewoon om eens even te kijken wat zij te vertellen hebben.
1: Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Zou ik je wat mogen vragen voor op de radio?
2: Giel, wat is
1: Giel? Heel
2: op de radio.
1: Heel goed. Mag hè, mag. Voor op de radio. Op God Radio. Het is alleen maar landelijk. Dus valt reuze mee. 250.000 luisteraars. Dus.
3: Durf nou niet.
1: De echte, hè? Microfoonvrees heet dat dan.
3: Dat kan toch niet?
1: Eigenlijk kan dat niet, nee.
3: Dat kan niet,
1: nee.
3: Hè? En dan zijn het muzikanten. Zou je zeggen dat ze helemaal geen podiumvrees hebben?
1: Niet?
3: Nee.
1: Ja. Nou ja, toch wel een beetje dan.
3: Toch wel. Ja. Ja, de beste meneer zingt zelfs. Dus hij durft echt wel voor een microfoon vast te staan.
1: Maar nu even niet?
3: Nee, nu even niet. Klaarblijkelijk. Ja.
1: Ja, dan vraag ik maar aan jou. Wat is je indruk van Opwekking dit jaar?
3: Oh, het is echt fantastisch. We hebben heel mooi weer gekregen. Daar ben ik heel dankbaar voor. Zelfs een beetje te warm, maar een mens mag ook niet klagen. Ik herinner mij nog het jaar dat we in auto's moesten slapen. Dus nee, echt een hele positieve indruk. Iedereen is, ja, goed, wat moeilijker kan ik er meer over zeggen. Gezellig, heel druk. We komen bij de Sing-In vandaan ook. Daar zal je ongetwijfeld wel meer mensen over gehoord hebben. Ja. Aangezien het aardig vol stond, al zeg ik het zelf. Dus ja.
1: Ja, en dan toch altijd een beetje een persoonlijke vraag ertussen. Ja. Wie is Jezus voor jou?
3: Jezus is echt mijn alles. Jezus is mijn redder en mijn licht. Ja, ik kan er heel veel woorden over vertellen, maar ik kan het ook daarbij houden. Dus wie is Jezus voor jou?
1: Ja, dat is een hele goeie. Ja. Hè? Precies hetzelfde.
3: Ik denk dat we het ook niet in woorden moeten proberen te vatten.
1: Nee, maar er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen die luisteren nu en die helemaal nog geen keuze hebben gemaakt voor Jezus. Wat is jouw boodschap voor hun?
3: Nu, open je Bijbel. Vraag Jezus, bid tot God. Neem hem aan als je redder. Je leven gaat echt veranderen en je leven zal nooit meer hetzelfde zijn.
1: Dat is wel een hele mooie opsomming. Ja. Hey, dankjewel.
3: Ja, fijne dag.
1: Geniet ervan, hè. Jojo.

0: Francesca Battistelli en He Knows My Name. Daarvoor Jordan Sincere en Wild Love. Wij gaan even ruimte maken voor de reclame en voor het nieuws. Zometeen zijn we natuurlijk graag weer bij je terug met het tweede uur van de weekendshow. Blijf erbij.
1: My name is Jenna Points with Jenna Points Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoyingsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de Bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus?
6: I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Lord, why did you come?
8: Take away the storm. What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
9: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
11: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
12: Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
10: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.

Hey, welkom terug in het tweede uur van de weekendshow. We openden zojuist met twee geweldige platen. Grace and Max met Silence. Dat was een voormalige God Radio Grand Gospel tip. Gevolgd door de plaat van Caleb and John en Finished. Ja, en ook in dit uur hebben we het weer druk. Want ik heb het een en ander opgenomen natuurlijk afgelopen weekend op het terrein van Opwekking. En daar heb ik links en rechts van mensen aangesproken. Ik was nog even benieuwd hoe ze Opwekking ervaren, maar ook vooral wie Jezus voor hen is. En of ze toevallig ook nog een speciale boodschap hebben voor de luisteraar die Jezus nog niet zo goed kent. Ja, dat hoort er natuurlijk ook bij. Dat zometeen. Nu heb ik een plaat van Terry. Voor je klaar zijn, God is for me. Maar voor ik die ga draaien, gaan we nog even naar onze tipmap. Want daar komen we nog een geweldige plaat tegen van We the Kingdom. Dit is

0: God is for me. Je hoorde hem zojuist in de weekendshow op God Radio. En dat was natuurlijk van niemand minder dan Therion. Daarvoor de nieuwe single van We The Kingdom met Lake of Fire. Afgelopen weekend liep ik rond op het terrein van opwekking en sprak ik zo links en rechts wat mensen aan. Gewoon om eens even te horen hoe zij het allemaal beleven, wie Jezus voor hen is en of ze nog een speciale boodschap hebben misschien.
1: Mag ik jullie iets vragen? Dit is voor God Radio. Ik was eigenlijk benieuwd, wat is je indruk van opwekking dit jaar?
2: Ja, mooi. Ik vind het lekker relaxed. Heerlijk weer erbij, dus goede sfeer.
1: Lekker genieten.
2: Mooie dienst, ja. Absoluut.
1: En iets persoonlijkere vraag misschien, maar wie is Jezus voor jou?
2: Dat is wel een mooie vraag. Hij is mijn redder en verlosser. Hij is mijn fundament in het leven en de reden waarom we doen wat we doen.
1: En nou zijn er natuurlijk een hoop mensen die luisteren en die Jezus eigenlijk nog niet persoonlijk kennen of nog nooit een keuze hebben gemaakt. Wat is, als jij je rechtstreeks tot hun zou mogen richten, wat zou je dan zeggen?
2: Ik denk vooral, het klinkt misschien wat plat, maar probeer het gewoon eens. Want ik geloof dat heel veel mensen op zoek zijn naar iets, maar niet weten wat dat iets is. En ik geloof dat iets dat Jezus is. Dus ja, ik zou zeggen, neem die gok eens een keer, kijk wat er gebeurt. En ik ben ervan overtuigd dat je leven dan verandert.
1: Dus jij hebt zoiets van, wat heb je te verliezen?
2: Ja, en heel veel te winnen.
1: Exact.
2: Yes.
1: Hey, dankjewel man.

0: Light of Ages was dat. The Lord's My Shepherd. Daarvoor I Am Day. En From That Day. From The Day. Ja, zo. Wel even goed zeggen natuurlijk. Jaartje of 10 oud, die plaat overigens alweer. Light of Ages dan weer niet. Hè, want die is hartstikke nieuw. Ja, dat kun je gewoon overal draaien. En trouwens die andere plaat ook. Maar ja, die is gewoon oud. Heeft een laagje stof erop. Maar af en toe is dat best leuk. Ja. Laten we gewoon eerlijk zijn, toch? Zeg, ik ben in het programma zo links en rechts eventjes wat fragmenten aan het draaien van opnames die ik in het afgelopen weekend heb gemaakt op het terrein van Opwekking. En zo kwam ik ook deze persoon tegen.
1: Zou ik je wat mogen vragen voor op de radio? Ja. Wat is jouw indruk van Opwekking dit jaar?
2: Ik merk wat je natuurlijk al ziet in Nederland, een soort vernieuwing in de groep die het aantrekt, zeg maar. Dat er veel meer jonggelovigen zijn, maar dat de honger ook ieder jaar groeit. Dus dat is wel heel mooi.
1: Dus je ziet eigenlijk een verschuiving van de ouderen naar de wat jongere generaties, begrijp ik?
2: Ja, heeft er veel mee te maken, maar ik denk überhaupt gewoon... waar het vroeger de christelijke bubbel was, dat het denk ik toch iets meer opengetrokken wordt naar gewoon mensen die toch iets meer nieuwsgierig zijn naar wat het christelijke geloof nou inhoudt, zeg maar.
1: En als ik het iets persoonlijker mag maken, wie is Jezus dan voor jou?
2: Jezus is mijn verlosser. Maar Jezus is degene die mij echt uit de duisternis getrokken heeft eigenlijk. Heeft laten zien dat hetgeen wat in het woord staat, dat het ook voor mij persoonlijk is. Dat God niet per se een God is van de vroegere generaties. Maar echt voor mij persoonlijk. En daarmee niet alleen omdat hij mijn God wil zijn, maar omdat hij God van het volk wil zijn. En dat we dat met elkaar mogen beleven, zeg maar.
1: En als je nu jezelf zou mogen richten tot luisteraars die hem nog helemaal niet kennen... En nog geen keuze hebben gemaakt. Dus die zeggen van ja, Jezus, weet je, is dat niet gewoon een hype? Wat zou je tegen ze zeggen?
2: Zo, ja, dat is een hele goede vraag. Ja. Kun je verwachten ook ergens.
1: Je mag erover nadenken.
2: Ja, ja, ja. Uiteindelijk geloof ik, omdat God... Ik geloof dat God waarheid is. Ik geloof dat wij zonder God geen vervulling hebben. Dus misschien als je ongelovig herkent een bepaalde leegte of een bepaald streven wat je nastreeft. Maar waar je uiteindelijk... Ja, wat is het goede woord? Het geluk of je een bepaalde visie niet helemaal in je rond krijgt, zeg maar. Dan geloof ik dat, dat God het enige antwoord daarop is. Dus als je dat verlangen hebt, als dat is waar je nieuwsgierig naar bent... of waar je misschien ongemerkt op zoek bent... dat God met open armen staat en zegt... op het moment dat we hem aanroepen, ook al ben je er helemaal niet mee bekend... is gewoon een simpel... gebed, een verlangen of een roep naar God toe van Heer, als u dan echt bestaat, zou ik dat toch weer leren kennen en laten zien. Dan geloof ik dat God impact gaat maken in je leven.
1: Een heel mooi antwoord, dankjewel. Ja, een fijne tijd verder. Hey, blessings.

Ja, ja, ik hoor sommige mensen al zeggen, dat is Martin Smith. En dat klopt ook helemaal, maar dan wel uit de tijd dat hij nog in Delirious zat. Delirious dus met I'm Not Ashamed in de weekendshow op God Radio. Daarvoor een tip van Sarah Reese en 180. Dat betekent zeg 180 graden, hè? Dat je helemaal omdraait en zo. Weet je, ik denk, leg hem even uit voor de mensen die het niet snappen. Hè? Ja, duidelijk. Stephen McWhirter gaat er zometeen aankomen met Leaning On. Nu is hij God Champ en Heaven in

Ja, Jamie Grace vindt dat je het leven groot moet doen. Hè? Doe life big. Dat was de plaat die je zojuist hoorde op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Met daarvoor natuurlijk Kate Thompson. En One Day at a Time. Ja, dat was overigens een tip. Dus het is een gloednieuwe single. Ja, nog maar een paar weken oud. Dus niks meer aan doen. Zeg, wij gaan even ruimte maken voor de reclame en het nieuws. En als je op vrijdag luistert, dan betekent dat dus dat het zo meteen 5 uur is. En het weekend echt gaat beginnen. Dus tel even lekker af met mij. En dat doen we samen met

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Die hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
8: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

De weekendshow op Galt Radio. Het is zojuist 5 uur geweest. Dat betekent als je op vrijdag luistert, als je op zaterdag luistert, dan denk je van ha, het is een lang weekend. Ja, en daar heb je ook weer volkomen gelijk in. Het is het 3e uur van de weekendshow. En ik opende dit programma met een plaat die echt een beetje onder je huid gaat zitten, zeg maar. Praise Panda en Run To You. Dat is zo'n plaatje dat al de hele week gewoon in mijn hoofd speelt. Dat heb je wel eens, hè, van die muziek. Ja, dan doe je het goed. Daarna moet ik zeggen, de plaat die je zojuist hoorde, Halvey en Survive. Je hoorde hem zojuist ook voorbij razen. En dat was dan weer een hit, zoals dat dan heet. In dit uur gaan we nog één keer terug naar opwekking. En verderop in het programma spreken we ook nog met Rami Sam. Rami is namelijk de...

De enige echte Rotterdam. En daar gaat hij zo meteen meer over vertellen. Dat gaat hij natuurlijk niet alleen doen, want dat doen heel veel organisaties, kerken aan mee. En ja, dat gaat gewoon één heel groot festijn worden. Ja, dat dus gezegd hebben.

0: Riley Clemens hoorde je Loved By You in de weekendshow op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Ja, daarvoor de nieuwe single van Switchfoot, Absolution, hoorde je voorbij razen. Dat is een tipje, die gaat vast en zeker lekker hoog scoren in de christelijke hitlijsten wereldwijd, zoals dat heet. Zeg, in de afgelopen 2 uur heb ik een aantal keren toch eventjes een terugblik gedaan naar opwekking. Daar liep ik namelijk rond met de microfoon en daar sprak ik zo links en rechts wat mensen aan. En ik vroeg hun wat ze ervan vonden allemaal, wie Jezus voor hen is en of ze nog een speciale boodschap hebben voor de ongelovige luisteraar. Ja, nee, dat klinkt zo naar, hè, als je dat zo zegt. Maar als je Jezus nog niet kent, dan val je wel in die categorie uiteindelijk. Dus, ik ga nog 1 keertje terug naar het terrein van opwekking van vorige week. Want het is tijd voor de laatste persoon die ik daar sprak.
1: Goedemiddag, zou ik iets mogen vragen?
2: Ja?
1: Het is voor op de radio. Het is voor op de radio. Het is maar landelijke radio, dus het valt reuze mee.
2: Ja, waar ben je van dan?
1: God Radio.
2: God, hoe leuk.
1: Ja,
2: leuk, ken ik niet.
1: Nee. Ja, wat is uw indruk van opwekking dit jaar?
2: Ik ben heel blij en heel enthousiast. Heel mooi thema. Ik ben een hele mooie preek vanochtend gehoord. Dus ik ben ontzettend blij en bevoorrecht om hier te mogen zijn.
1: En als ik dan wat persoonlijker mag maken, wie is Jezus voor u?
2: Ja, Jezus is Gods zoon die naar de aarde kwam en stierf voor mij, voor mijn zonde, waardoor ik eeuwig bij God mag horen. Dat is Jezus voor mij en ook mijn voorbeeld.
1: En wanneer werd dat persoonlijk voor u? Wanneer raakte dat echt iets dat u zei van wow, nou kan ik niet anders meer?
2: Nou, ik ben christelijk opgevoed, maar toen ik 17 was, begon ik erg over alles na te denken. En met behulp van een predikant gepraat. En toen dacht ik, ja, hier kies ik voor, dit wil ik. Ja.
1: En als er nou mensen zijn, hè, er zijn altijd mensen die luisteren op dit moment en die denken van, ja, het is leuk, hè, dat christendom. Maar waarom zou ik voor Jezus kiezen? Wat zou uw antwoord voor hun zijn? Wat maakt het persoonlijk, zo persoonlijk, dat ze zouden moeten zeggen van, ja, dit ga ik doen?
2: Ja, het is voor mij eigenlijk allesomvattend. Het is het begin en het eind. Het is steun door mijn hele leven heen. Niet dat dan alles goed gaat, maar wel dat je nooit alleen bent, nooit alleen ervoor staat.
1: En voel je dat dan ook echt?
2: De ene keer wel, de andere keer niet. Dus dat is soms best wel een beetje een strijd. Maar nee, uiteindelijk genoeg momenten dat ik gewoon zeker weet, God is mijn vader, Jezus zijn zoon en ik mag daarbij horen.
1: Want geloof is geen gevoel. Ja, yes.
2: Nou, geloof is niet. Soms voel ik het wel en soms niet.
1: Ja.
2: En ik ben blij met de momenten dat ik het wel voel. Maar als ik het niet voel, weet ik dat hij er is en dat ik daarop mag vertrouwen.
1: Hey, hartstikke bedankt.

Megan Woods op je radio met I Believe You. Daarvoor Jeff Dio en We Delight. Dat zijn twee gigantische kanjers van platen in de weekendshow op Galt Radio. Leuk dat je luistert. Zometeen gaan we toch eventjes ruimte maken voor een interview. Want ik ga in gesprek met niemand minder dan Rami Sam, de organisator van de Mars voor Jezus. En als je denkt van, hé, dat heb ik in een ver verleden ooit al eens een keer gehoord. Nou, daar heb je volkomen gelijk in. Het is namelijk niet nieuw. Het was in de jaren 90 echt wel een dingetje, zeg maar. Ja, daar liepen duizenden mensen mee in die marsen. En dat gaat dus helemaal terugkomen. En Rami is daar de touwtrekker van. Dus ja, daar wilde ik toch wel eventjes het fijne van weten, zeg maar. Dat zometeen. Nu eerst Tommy Royal, featuring KB, and this is Glory Down.

0: Daarvoor Tommy Royale featuring KB en Glory Down. Dat alles in de weekendshow op God Radio. In de jaren 90 vonden er regelmatig marsen voor Jezus plaats. En dat tekende toch wel een klein beetje het beeld van christelijk Nederland in die tijd. Die mars voor Jezus gaat helemaal terugkomen. En dat betekent ook dat ik even contact heb gezocht met de organisator. Tenminste, de initiatiefnemer, zo moet ik het zeggen, van het geheel. Rami, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Robin.
0: Rami Sam, hè, dat is het volledige naam, eventjes voor de volledigheid. Hè, laten we dat dan meteen goed doen. En jij bent eigenlijk de initiatiefnemer om die Mars voor Jezus dus gewoon weer terug te brengen in Nederland.
1: Dat klopt.
0: En dan krijg je natuurlijk automatisch de grote vraag, waarom zou je dat doen?
1: Ja, goede vraag. De Heer wil dat. En ik kwam in een aanraking met een broeder. En die zei, wil je een keertje Mars voor Jezus gaan doen? En toen ik dat deed, ik dacht, dat is geweldig. En op een dag riep hij mij en zei, ik wil dat je Mars voor Jezus gaat doen.
0: Maar dat betekent dus dat er al een Mars voor Jezus heeft plaatsgevonden in deze tijd, zeg maar. In de huidige tijd.
1: Dat was meer een gebedswandeling.
0: Een gebedswandeling, oké. Ja. Ja. En toen had je zoiets van, nou, als dit kan, dan kan het ook groter.
1: Dat kan ook groter. En ik kwam in contact in Amerika. En nadat de Heer mij riep, zeg maar, van ik wil dat je steden in Nederland gaat oppakken. Ik zei, Heer, dingen die ik nodig heb, graag help me daarmee. Geld, mensen, steun, blueprint. En ik kwam in aanraking met Gary Vos, de Mars voor Jezus in Amerika. Ja. In Florida. En hij was degene die mij eigenlijk met iedereen ging contacteren en connecten.
0: Want die Mars voor Jezus was in Nederland brak dat in de jaren 90 pas echt goed door. Hè? En dan hebben we het wel over echt wel over duizenden mensen die de straat op gingen. Hè? Dat was niet, niet klein meer. Dus,
1: nee.
0: Is dat ook wat jij verwacht, dat weer gaat gebeuren?
1: In opbouwend.
0: Ja.
1: En je begint met. We waren met 3 man gestart. Een paar jaar later waren een paar duizend mensen aan de Mars. Dus wij verwachten dit jaar iets meer. En ik denk dat ieder jaar het gaat groeien.
0: Ja, want ik zie op je website, hè, dat is marsvoorjezus.nl. Daar zie ik dat er in 1996 bijvoorbeeld al 10 tot 12 miljoen mensen wereldwijd de deelnamen aan de Mars voor Jezus. En dat is waanzinnig veel.
1: Dat is waanzinnig veel. Ik ben geconnect met alle alliances van de Mars voor Jezus in de wereld.
0: Ja.
1: En wij spreken af dat we op die dag, zeg maar, de Mars voor Jezus gaan doen.
0: Oké. Dat is dus. Het loopt parallel, zeg maar, aan de rest van de wereld.
1: Aan de rest van de wereld, dat klopt.
0: Zeg, wat is nou zo. Want ja, eigenlijk voor veel mensen die horen zoiets en die denken van ja. Dus we gaan eigenlijk gewoon de straten, we maken even een ommetje voor Jezus. Maar dat is niet zozeer wat het precies is, hè?
1: Nou, heel goed dat je dat zegt. Kijk, als je de Jericho kijkt, hè?
0: Ja.
1: Ze gingen om de stad. Wat gebeurde? God aanwezigheid kwam binnen. En hij vernietigde eigenlijk alles wat niet van hem is.
0: Ja.
1: Oké. Dus ze gingen 7 maal om de stad heen.
0: Ja,
1: en ze gingen met bezuin, gejuich, de ark van het verbond liep voorop.
0: Dat is zo, ja.
1: Dus je loopt een rondje om de stad om de aanwezigheid van God binnen te krijgen. Zodat mensen die zelfmoord willen plegen worden tegengehouden door de Heer. Mensen die met scheiding, verkeerde, slechte dingen in het huis met families. God herstelt dat. God is God van herstel.
0: Maar als ik dan eventjes. Ik geloof alles wat je zegt, hè, natuurlijk. Dus. Want ik bedoel, ik heb het met eigen ogen gezien. Dus ja, dat valt niet meer te ontkennen, zeg maar.
1: Nee.
0: Maar ja, als ik dat dan hoor, dan denk ik van. Goh, moet Rotterdam zich nou zorgen gaan maken? Hebben we dadelijk. Dat er gebouwen omvervallen? Of,
1: nee, natuurlijk niet.
0: Ja, je weet het niet, hè?
1: Nee, het is natuurlijk, je bidt voor de stad, je zegent de stad en je probeert dat het goed gaat met de stad. Ik sprak met heel veel politieagenten die zeiden, er komt zoveel

0: vreugde als jullie zo'n rondje lopen met vreugde en jullie God aanbidden.
1: Ja, dus eigenlijk zeg je dan dat wat verwoest wordt is het koninkrijk van de vijand.
0: Juist, van de duivel.
1: Ja.
0: En God wil mensen vrijzetten.
1: Ja,
0: en
1: dan komen we natuurlijk toch bij de onvermijdelijke vraag. Waarom rolt het om?
0: Waarom Rotterdam?
1: Ja.
0: Ja, aantal jaar geleden in 2023 riep de Heer mij en hij zei 5 steden, 1 van de stad was Rotterdam.
1: Okay.
0: Dus we hadden vorig jaar op 21 juni hadden we ook een Mars voor Jezus, waar ongeveer 1000 man aanwezig.
1: Ja.
0: En toen stonden we daar en we dachten, wij willen de echte Mars.
1: Okay.
0: Groter, krachtiger, meer impactvol. En met wagens waar je kunt aanbidden. En ja. Ik dacht, dit is het. En ik sprak met de leiders, met VOR, PPE, Skin Nederland, andere organisaties, God Radio, de magazine zoals Revive. Hey, we gaan dit in Nederland opzetten.
1: Ja.
0: Wij willen graag dit opzetten, samen met jullie.
1: Ja, ja. Ja, ja, ik was... Ja, zeg maar. Ja.
0: Ja. Ja, dus en toen kwamen we bij elkaar, Rotterdamse leiders. En ik had ze presentatie gegeven van, vinden jullie dat oké? Okay? Ja, we gaan het doen.
1: Dus je zegt in feite dat eigenlijk de Rotterdamse leiders ook meedoen aan het geheel?
0: Zeker. Zeker.
1: Maar dat wordt dan wel gigantisch.
0: Ja, dat zeker. We hebben... Zelfs andere denominaties ook gesproken en bemoedigd. Dus hopelijk dat veel denominaties meedoen.
1: Zeg, stel nou voor, mensen zitten thuis en die denken van ja, ik wil toch iets meer mijn geloof laten zien. En die zeggen, nou ja, dit vind ik een mooi initiatief. Ik voel me daartoe geroepen.
0: Ja,
1: dan krijg je natuurlijk automatisch de vraag van, hoe werkt dat? Moet ik me aanmelden voor zoiets? Stap ik in de auto, ga ik er gewoon naartoe? Of wat is de bedoeling?
0: Stap in de auto, kom met je mooie gezin. En je kerk met bussen, met alles, met de fiets, whatever you like, met de metro.
1: Ja.
0: En kom naar Schouwburg om 12 uur. En op zaterdag 27 juni. En neem je banieren mee, vlaggen, shofars, je mooie t-shirts, je mooie vlaggen. En dan gaan we juichen voor Jezus aan met z'n allen.
1: Maar ik bedoel, als ik op je website kijk, marsvoorjezus.nl, zie ik ook een aanmeldformulier. Waar is die dan voor?
0: Dat zijn voor de kerken, als een gezamenlijke kerk wil komen, zeg maar.
1: Ja.
0: Ze kunnen dat aanmelden als ze dat willen.
1: Oké. Okay,
0: dan kunnen we hen contacteren om meer tips en ideeën te geven. En kerken kunnen ook vrijwilligers melden. Of individueel.
1: Oké. Okay. Ja. Dus we hebben het, even voor de goede orde, we hebben het over 27 juni. Om 12 uur 's middags. En herhaal nog even waar ze zich moeten verzamelen.
0: Op Schouwburgplein.
1: Ja.
0: En daar verzamelt iedereen. Eerst hadden we Centraal Station Rotterdam.
1: Ja.
0: Toen had de politie aangegeven, de plek is veel te druk. Doe maar op Schouwburg. Dus dat hadden we ook verplaatst.
1: Oké. Nou, dat lijkt me een heel mooi plekje ook, hè, om te beginnen. Ja. Dus zaterdag 27 juni dus om 12 uur middags op het Schouwburgplein. Daar begint de Mars voor Jezus en daar gaan we vast en zeker nog meer over horen. Dankjewel Rami.
0: Jij ook bedankt Robin. God zegen.

Insane hoorde je. Hell Can't Have Me. Dat alles in de weekendshow op God Radio. Daarvoor I Know A Name van Brandon Lake. En dat deed hij samen natuurlijk met CC Winans. Goed, ja. Prachtig gesprek net met Rami. Niks meer aan doen zou ik zeggen. Ga gewoon met z'n allen gezellig naar die Mars voor Jezus. Nou, gezellig is misschien niet het goede woord. Ik denk wel dat het een hele goede manier is om Nederland te laten zien dat Jezus nog steeds leeft, ook in Nederland. Ja, en dat zijn boodschap nog steeds leeft in Nederland. Dus dat, 27 juni. Zorg dat je erbij bent in

0: Show op God Radio. En ja, nog heel eventjes. Ja, want we zijn alweer eigenlijk de ruimte aan het maken om het programma af te ronden en richting het nieuws te gaan. Wat was het ontzettend leuk dat je hebt meegeluisterd. We hadden een heel druk programma. We blikten een aantal keren terug naar opwekking afgelopen weekend. We spraken ook nog met Rami over de Mars van Jezus. En dat was gewoon een heel leuk programma. Ik vond het leuk om te maken. Ik vond het leuk dat je hebt geluisterd. Volgende week zijn we er weer op vrijdag met een nieuwe weekendshow. Graag tot dan.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
7: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
5: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op god.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: together with our differences. Together we are bolder, braver.
1: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
2: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert."
3: Thank you.

0: alone than you, Lord. I will make my boast in Christ alone. Yeah.
1: I will make my boast in Christ alone. Yeah.
2: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
7: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op god.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio. Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en god.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
7: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
9: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
1: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
2: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. My name is Jenna Poynings with Jenna Poynings Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoyingsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
0: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander, de duivel, gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid Hem om inzicht en oplossingen. Bid Hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij Hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: God Radio, het geluid van hoop.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
5: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
5: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
7: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
6: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: My name is Janet Boings with Janet Boings Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JanetBoingsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
6: Take away the storm. What are they doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
8: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
9: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
9: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: De kruisiging van Jezus roept nog steeds vragen bij ons op. Als God almachtig is, dan had Hij onze zonden toch kunnen vergeven zonder dat Jezus voor ons zou sterven. Waarom moest Jezus onmenselijk lijden? Wilde God bloed zien? Moest Gods toorn gestild worden door de dood van Jezus? En hoe valt dit dan te rijmen met de God die liefde is? Kerkvader Augustinus vergeleek het kruis van Jezus met een muizenval voor de duivel. Hij gebruikte de metafoor van de muizenval om uit te leggen dat de Zoon een mens is geworden als wij, zoals Hebreeën 2 vers 14 dat zegt, om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, en zo allen te bevrijden die door hun angst voor de dood hun leven lang in slavernij verkeerden. Hebreeën 2 vers 14 en 15. Augustinus zei: het leven van Jezus was een lokaas voor de duivel die zijn eigen ondergang bewerkstelligt. Augustinus zei dit in zijn preek: de duivel juichte toen Christus stierf. Maar door de dood van Christus werd hij overwonnen. De duivel verkneukelde zich over Jezus' dood. Hij dacht dat hij de bevelhebber van de dood was. Wat hem vrolijk maakte, hing als aas voor hem. Het kruis van de Heer was een muizenval voor de duivel. Het aas dat hem gevangen nam, was de dood van de Heer. Wat bedoelt Augustinus? Door zich op het aas te werpen, liep de duivel als een muis in de val. Jezus was een soort paard van Troje. Als het lam van God dat de zonde van de wereld op zich nam, openbaarde Jezus zich in het dodenrijk als de leeuw van Juda. Hier schudde hij al onze zonden van zich af om fier en majestueus de sleutels van de dood en het dodenrijk op te eisen. Als Jezus jaren later in een visioen aan Johannes verschijnt, valt Johannes als dood aan de voeten van Jezus neer. Jezus die zijn rechterhand op hem legt en dan deze woorden tegen hem zegt. Openbaring 1 vers 18. Ik ben de levende. Ik was dood, maar nu leef ik voor altijd, voor eeuwig. En hier komt het. Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Dat Jezus tussen kruis en opstanding het dodenrijk heeft bezocht, wordt in de theologie de plundering van het dodenrijk of de Christus Victor-theologie genoemd. Christus overwinnaar.

Ik besprak het met de Heer. Dat is altijd zo goed als je hart niet helemaal gelukkig is met zijn leiding. Ik wil doen wat u wilt, Heer. Ik wil werken waar u me ook leidt. Maar hier in Wezen zijn rondom kerken, clubs en gevangenissen massa's mogelijkheden. Ik kreeg er zo'n blij gevoel door. Natuurlijk was dat goed in Gods ogen. Niet meer reizen en elke nacht hetzelfde bed om in te slapen. U hebt bezoek, riep Connie, een broeder uit Rwanda. Een negerdominee kwam naar me toe. We zijn zo blij dat u naar Rwanda komt, zei hij. 5 jaar geleden bent u ook bij ons geweest. U vertelde toen hoe de Heer Jezus u nooit in de steek had gelaten. Ook toen u in de gevangenis was. Uw verhalen waren mooi, maar het zei ons niet zoveel. Wij waren nooit in een gevangenis geweest. Maar er kwam oorlog een paar jaar geleden. Velen, ook ik, zijn in de gevangenis geweest. En wat hebben de verhalen van uw ervaringen ons geholpen? Daarom zijn we zo blij dat u weer komt. Dat was nou juist wat ik niet wilde. Om het gesprek wat af te leiden begon ik met vragen. Wat voor soort kerk heeft u? Welke boodschap vindt u voor uw mensen nodig? Zonder een moment te aarzelen sloeg de dominee zijn Bijbel open en las Openbaringen 2. Schrijf aan een engel der gemeente te Efeze. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, die tussen de 7 gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en inspanning en uw volharding. En u hebt verdragen om mijn naams wil en ge zijt niet moedig geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u. En doe weer uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik tot u en ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert. Dat was de boodschap voor Efeze en voor Rwanda, zei hij. En voor Corrie ten Boom was mijn echo. Wat was ik veranderd? 20 jaar geleden kwam ik uit de gevangenis, zwak en ziek. Maar ik was geïnteresseerd in 2 belangrijke dingen. Ten eerste dat zielen gered moesten worden. En ik kon ze vertellen tot Jezus te komen. Dat hij aan het kruis alles volbracht had om hun te verlossen van zonde. En van de geweldige heerlijkheid om een kind van God te worden. Ten tweede dat de naam des Heren verheerlijkt werd. Doordat ik vertellen kon van alle bijzondere wonderen die ik beleefd had. En wat de Heer Jezus voor mij geweest was toen ik gevangen was. Hoe hij me nooit in de steek had gelaten. Ja, dat was 20 jaar geleden. Daar was ik in geïnteresseerd. En nu, ik was geïnteresseerd in mijn bed. Ik had mijn eerste liefde verloren. Ik sloeg mijn Bijbel open en las. Tenzij u zich bekeert. En toen kwam er een grote blijdschap in mijn hart. De deur van de bekering was wijd open. Ik vroeg vergeving. De Heer vergaf en reinigde me met zijn bloed. Halleluja. Ik gehoorzaamde Gods programma. En wat een zegen was er. Had ik mijn eerste liefde weer terug? Nee, veel beter. De Heer vergaf en reinigde mijn hart met zijn bloed en een gereinigd hart vervult hij met zijn heilige geest en zijn liefde. Lees het maar in Romeinen 5 vers 5. Zijn liefde, de vrucht des geestes, is veel meer dan mijn eerste liefde ooit was geweest. Zeg, u die geluisterd hebt, hebt u uw eerste liefde verloren? Ik heb een heerlijke boodschap voor u. De deur van de bekering is wijd open. Dank u, Heer Jezus, voor de oceaan van liefde die we zomaar bezitten kunnen als u ons hart reinigt en vult met uw heilige geest.

0: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
1: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met Gospel Choir Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
4: En elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop. Voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
5: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: We love you, Lord. Oh, we love you.
1: Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.
2: Then the angel showed me the river of the water of life, as clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb. No longer will there be any curse, for the throne of God and of the Lamb will be in the city. Behold, I am coming soon.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Radio staat aan.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: My name is Jenna Poyns with Jenna Poyns Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th. And 13th, we're going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoynsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
2: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
3: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
4: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
7: Holy, holy, holy, you Lord.
8: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship. Just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander, de duivel, gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
2: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van dat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
7: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.

0: en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
6: Take away the stone. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Jesus Christ has made himself available to us through the cross.